个。

0: Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.7 en limfmsu.com.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security bij

0: Slim FM, serving you with the best of music.
1: Rustig, tikke rustig, my dear. Rustig, rustig.
2: Umwika man.
1: Oh, in umwika. Fire umwika man.
2: Ruwaka dabe. Ay, go.
1: Hey, tik alasan. Fugwe snel, tik alasan.
2: Hey, wakti.
1: Muku wanda kudabe.
2: Okay, Arkino, tie a bag. Wat ik mee?
1: Ja, want daar wat voor maak ik aan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
2: Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV. Ik ben vijakba.
4: Ladies and gentlemen, you're listening to the most respected radio station, the Mighty 91.7.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, dinsdag.

God bless you. Goedemorgen. Ik heet van harte welkom bij een gloednieuwe aflevering van dit programma. Amen. Dit is een vervolg preek van gisterochtend. Ik wil u van harte welkom heten. Ik heet alle geestelijke leiders van harte welkom. Ik groet vanuit deze plaats mijn geestelijke vader, pastor profeet Patrick Botsen. En alle andere leiders, ook die op dit moment afgestemd zijn. I salute you and I honor you. Amen. We hebben gisteren, ben ik begonnen met te praten over de ziel, de geest en het lichaam van de mens. Amen. En ik gaf aan dat vandaag een vervolgstudie gegeven wordt van waar ik was geëindigd gisterochtend. Ik heb het gehad over dat de mens dus bestaat uit drie delen. Ik heb het gehad over het lichaam, dat is een van de delen van de mens. En ik ben gestopt bij de ziel. En als laatst had ik verteld dus dat de ziel bestaat uit een wil, een verstand en emoties. En ik was dat gedeelte van verstand aan het uitleggen. Amen. Vandaag wil ik het voortzetten door verder te gaan met het onderdeel van de ziel. Om vervolgens uit te leggen over de geest van de mens. Amen. En de Bijbel zegt dus in Lucas 10 vers 27. Hij antwoordde: heb de Heere uw God lief met heel uw hart, uw ziel en heel uw kracht en heel uw verstand. Amen. Ik heb het gehad hierover en mijn vraag was: waarom heeft de Heere het gedeelte van geheel uw verstand toch nog geïncludeerd in deze Bijbeltekst? Het is een teken dus. Het is een bevestiging dat de Heere ons verstand onder zijn controle wilt hebben. Waarom ons verstand? Waarom wilt hij dat we met geheel ons verstand hem moeten lief hebben? Omdat wanneer we hem met geheel ons verstand lief hebben, gaan we gedachten koesteren die hem behagen. Gaan we dingen koesteren in ons verstand. Gaan we dingen toelaten in ons verstand die God behagen. Vanwege zijn liefde, vanwege onze liefde voor hem. Amen. Dus vandaar dat de Heer zegt met geheel uw verstand. Omdat in uw verstand gedachten zijn. In uw verstand komen allerlei informaties binnen. En als u de Heer lief hebt met uw verstand, gaat u waken over wat u wel of niet toelaat tot uw verstand. Amen. Dus, en wanneer het dus op dit gedeelte van verstand, hebben we het gehad. De emoties van de mens. De emotie van de mens. De emotie is slechts de mogelijkheid om te kunnen voelen en ervaren. We kunnen emoties ervaren van pijn, van teleurstelling, van verdriet. Maar ook emoties van vreugde, blijdschap, vrijmoedigheid. Allerlei positieve en negatieve emoties kunnen we ervaren. En al deze dingen gebeuren in de ziel, zoals ik eerder aangaf. In de ziel, bestaat uit de wil, een verstand en uit emoties. Onze emoties die we ervaren, we kunnen ze ervaren omdat we een ziel hebben. Dat is dus het centrum van onze van waar onze persoonlijkheid gevormd wordt. Amen. De eigen wil, waaruit de ziel van de mens bestaat, dat is dus het vermogen om te kunnen kiezen. De Heere heeft ons, nadat hij ons had geschapen, heeft hij ons niet zo gelaten om keuzes alleen om als robot zeg maar te functioneren. Maar hij heeft ons een eigen wil gegeven. En deze vrijheid van keuze bestaat in de ziel van de mens. Amen. En onze eigen wil is niets anders dan het vermogen om te kunnen kiezen. Amen. Nadat we emoties hebben ervaren, nadat we allerlei gedachten en informatie hebben verzameld in onze gedachten, terwijl we redeneren, terwijl we onze gevoelens evalueren, uiteindelijk komt de wil dan in
in werking. En op basis van de wil maken wij dan een besluit. Amen. En de keuze die we gaan maken, of wat, datgene waarvoor we uiteindelijk kiezen, is afhankelijk van wat we eigenlijk het meest hebben gevoed. Hebben we de geest het meest gevoed, dan gaat de geest heersen. Maar hebben we het vlees het meest gevoed, dan gaat het vlees heersen. Amen. Onze geest, dat is dus de derde deel, het derde deel waaruit een mens bestaat. Dat is dus onze diepste innerlijke deel dat contact maakt met God. Via onze geest horen we en verstaan we God. Onze geest is letterlijk een deel van God in ons. Amen. De Bijbel zegt in Romeinen 8 vers 16. De geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Met andere woorden, hij is onze bron. We komen vanuit hem. Zoals de Bijbel zegt in Genesis 2 vers 7. God blies zijn levensadem in de mens. Amen. Dus de geest is dat gedeelte van de mens, is dat deel van de mens dat levensadem van God bevat. Zoals Genesis 2 vers 7 dat zegt, de mens in staat stelt om God te kennen en met hem te communiceren. Dus door onze geest kunnen we God kennen, kunnen we met hem communiceren en kunnen we intimiteit met hem hebben. Door onze geest kunnen we onderscheid maken tussen goed en kwaad. En door onze geest ook kunnen we openbaringen ontvangen vanuit Gods troon. Amen. En het is heel erg belangrijk om deze functies te kennen. Amen. Al de functies van de mens. En in deze wereld waarin we zijn, is er dus een strijd tussen vlees en geest. Maar voordat ik daar ga, wil ik je een samenvatting geven. De mens, zoals ik eerder gaf bij de eerste teaching, bestaat uit ziel, geest en lichaam. Het lichaam is bedoeld om ons te verbinden met de wereld via onze zintuigen. Onder andere, de ziel verbindt ons met onszelf. Dus daarmee kunnen we denken, voelen en dingen willen. En vanuit onze geest maken we dus verbinding met God. Dat is dus het bewustzijn van God, het geloven en aanbidden. Dat gebeurt vanuit het feit dat we een geest hebben. De strijd die er is tussen vlees en geest is een strijd die is gaan ontstaan nadat de mens in zonde is gevallen. Amen. En het is belangrijk om te weten, zoals ik al eerder aangaf, dat de vijand ons niet met rust gaat laten. Hij is achter onze ziel. De strijd die er gaande is in deze wereld, het is niet om te bewijzen wie machtiger is of wie niet. We weten al dat God machtiger is dan de vijand. Maar deze strijd heeft niets te maken met wie machtiger is, om te bewijzen wie machtiger is, of om te bewijzen wie gaat behoren tot het koninkrijk van de vijand en wie tot het koninkrijk van God. Nee, deze strijd gaat om uw ziel. De wereld is achter uw ziel. De vijand is achter de ziel van u en ik. Precies zoals God ons probeert te redden, zo probeert de vijand ons uiteindelijk steeds weer te laten vallen van de genade van God, zodat wij uiteindelijk samen met hem in helle vuur kunnen gaan branden. Daarom zegt de Bijbel, wat baat het een mens om de hele wereld in zijn of haar macht te hebben, maar je ziel kwijt te raken. Het is het niet waard. Het is het niet waard om allerlei rijkdommen en allerlei zaken te bezitten als uw ziel niet veilig staat. Dat is eigenlijk wat de Bijbel wil communiceren naar ons. Amen. Dus het is belangrijk om te waken over wat we toelaten in onze ziel. De strijd die er is, is om onze ziel. En het resultaat eigenlijk van de strijd is afhankelijk nogmaals van wat u het meest voedt. Voedt u uw lichaam, uw vlees het meest, gaat het vlees regeren. Maar voedt u uw geest het meest, dan gaat de geest van God via u en door u Gods werk kunnen doen. Dus de vraag ligt bij u. Wat gaat u het meest voeden? Amen. Ik wil u bemoedigen vanuit deze plaats. Voed uw geest
Door het woord van God te lezen. Door in gebed te zijn. En stille tijd te hebben met de Heer. Deze zaken gaan ons helpen om dieper en intiemer met Hem te gaan worden. Zodat zijn doel met ons leven vervuld kan worden. En zodat onze ziel veilig gesteld kan worden. Ik groet u in de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus. En ik bid dat deze boodschap een zegen voor u mag zijn. God bless you.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: a notification on LIM.
1: Business is built on relationships. Relationships are built on trust. And the foundation of trust is honesty.
2: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on LIM, unbeatable. Number one.
4: Number one.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Graag.
1: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: de nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Joy Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

Lim FM, de andere radio.

0: me bariu.
1: Choi Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.
1: The notification on Lim.
2: Business is built on relationships. Relationships are built on trust. And the foundation of trust is honesty.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
4: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
5: The hits.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

0: Slim FM. Ja, omdat u het anders wil.
1: If ya lobby safe, take him fire lobby me. Take it, analyse samanai holy gonigi. Matere pireti fi konko gide leitoli. Bebe, daimu accident. Taki hoi gregi moni. Mea denki. Baby,

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: 60 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwartenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: Business is built on relationships. Relationships are built on trust. And the foundation of trust is honesty.
4: U luistert naar LIM FM op 91.7, de andere radio.

0: Radaan, Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Radaan, Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Radaan, Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Radaan, de juiste kwaliteit voor het oog. Radaan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Radaan zijn gratis. Radaan.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: Okay?

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakkanatori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakkanatori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: odo takso.
1: Arkis malontu, dan tide, dan unkondoro bakananga na beskopu, oftewel, na odofunadi. En abeskopu tide, dat takso. Sweetie fu sapatia, mek fremusu, las juru. En dat wil zeggen, mijn mensen, tegen de lamp lopen, oftewel, zich in de vingers snijden. Sweetie, fu sapatia, mek fremusu, las juru.
2: Sure.

0: restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweinestraat 23, bent u nog steeds recht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 14 juli, kassavensoep met kip, zoetzuur varken, suppropo met gerookte kip en botervis in masala. We zijn gevestigd aan de Kamerweinestraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
1: Pauli, yeah.

0: thing, nigga.
1: Rustig, ik heb rustig aan mij drieën. Rustig, rustig. Omwika, man. Oh, een omwika. Vaar omwika, man. Ruwaka dape. Ai, go. Hey, tik alasan. Vroeg snel. Tik alasan. Hey, wakti. Ik wil dat goed dape. Oké, Arkino. Taie bek. Wat teke mi? Ja, want daar heb ik wat voor maken teke usan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?
2: Ja, ma?
3: Enough, mama mi. Want mijn man briebe dat toch is in precies €100 no more gym.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar die no man zijn €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar bedoel dat na Michari Timo langer in mijn beren.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is zo je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomoso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello, dat is meer die brok aan gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusmal heeft me de jef direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, Amoni zei bosena die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
2: Mama!
4: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on-nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFMSU.com. Vandaag is dinsdag 14 juli. In de afgelopen 2 dagen hebben 2 verkeersongevallen met een dodelijk afloop zich voorgedaan in het district Para. Afgelopen zondag kwam de 20-jarige TM om het leven. En op maandag 13 juli, gisteren dus, de 17-jarige JB. We spraken vanmorgen de districtscommissaris van Para, Patrick Kensenhuis. En hij uitte zich als volgt.
1: Nou, het is toch betreurig dat 2 jonge mensen het leven hebben gelaten bij een verkeersincident, een verkeersongeluk om het zo te noemen. En ja... Geeft weer aan en er wordt ook steeds weer reclame en hierover gemaakt, maar ook voorlichting. Ik denk aan die groep die zich houdt, met verkeer. En het is jammer dat als we ons niet houden aan verkeersregels, dan zie je wat het gevolg hiervan kan zijn. Soms is het gevolg. Vanwege het roekeloos regedrag die mensen vertonen in het verkeer. Op de wegen in Para zien we het vooral. De Indira Gandhiweg, kennen de weg. De snelheden die men ontwikkelt zonder om rekening te houden met anderen in het verkeer. En dan krijg je deze ongelukken. Maar het is heel jammer. Het is heel jammer dat we zondag hebben ingehaald. En dinsdag. Maandag zijn we dan weer geconfronteerd geworden met een ander ongeluk. En beide met dodelijke gevolgen. Dus het is te betreuren. En ja, er wordt gevraagd naar actie. Ja, maar zelfs als er geen controle echt vanuit de politie zijn over de weg, zoals men het zegt. Er zijn verkeersregels. Als we ons allemaal ons daaraan houden, dan voorkomen we dit soort gevallen. Dus dat is het. Maar we gaan zeker in deze periode, want we gaan nu naar de vakantie. Het wordt een drukke maand. Mensen gaan elke dag in het district Para zijn om te recreëren. Ook anderen die naar onze internationale Johan Adolf Pengel luchthaven gaan. Dus het verkeer zal drukker worden. Dus we zullen ook met de politie in overleg treden als DC. Om te kijken hoe de nodige controleacties kunnen worden uitgevoerd op de hoofdwegen in het district Para.
0: En DC... Dat is inderdaad mijn volgende vraag, zeker als we praten over de vakantie. Maar wat doet u als districtscommissaris om de verkeersveiligheid op te schroeven?
1: Nou, de surveillance. En waarbij er vooral wordt gelet op de snelheden die men ontwikkelt, de snelheidscontrole. Tegelijkertijd ook de controle. Op de verschillende deelnemers in het verkeer. Daar kijken we naar de gelden, de zaken die in de orde moeten zijn, zoals verzekeringen, keuring. Want wat je ook hebt, is dat een aantal voertuigen vooral niet gekeurd zijn. En dan heb je ook die toestanden die daaruit kunnen voortkomen. Dus we zullen verder met de politie goed afstemmen hoe zij dus de werkzaamheden zullen uitvoeren. Ja, dit alles ter voorkoming van deze soort ongelukken.
0: Heeft u ook gedacht aan bijvoorbeeld het plaatsen van meer drempels? Zeker over de wegen die de hoofdwegen van Para, om het maar even zo te noemen. Want we weten uit eigen observatie dat wanneer men richting de verschillende recreatieoorden gaat of juist op de terugweg... heel erg hard kan rijden, DC. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, dus dat is een zaak die we met openbare werken verder moeten bespreken. Omdat er ook is aangegeven dat op bepaalde delen van de weg je dus geen verkeersdrempels kan plaatsen. Dus geen ander soort verkeersmeubilair. Dan moeten we even met openbare werken kijken wat de alternatieven zijn hiervoor. Wat je dus ook hebt, is dat de mensen, wanneer ze de recreatieorde op de verschillende plekken verlaten in het district Para, dan zijn ze ook vaak onder invloed van alcohol. En hierdoor gaan ze ook roekeloos rijgedrag vertonen, met alle gevolgen van dien. Dus daar gaan we dus ook met de politie goed overleggen om zeker wanneer men het district of de plekken in het district verlaat, om controle uit te oefenen met betrekking tot alcoholgebruik. Want je ziet dat vaak genoeg alcohol of zelfs drugsgebruik ook een aanleiding kunnen zijn voor verkeersincidenten.
0: DC, een ander fenomeen dat ook dat zich ook voordoet in uw district is dat er races worden gehouden op de Bouterse Highway. Bent u daarvan op de hoogte?
1: Ja, ik heb die informatie gehad. Dus ook met de politie gaan we hierover overleg krijgen. Om de nodige controle uit te oefenen op de Bouterse Highway. Want we weten, althans, we hebben die informatie, dat vooral in de weekenden en ook vooral in de avonduren er racewedstrijden daar worden georganiseerd.
0: Districtcommissaris Patrick Kensenhuis, met hem hebben we gesproken over de twee verkeersongevallen met dodelijke afloop in de afgelopen 2 dagen in het district Para. De districtcommissaris die roept op tot meer actie vanuit de politie. De controles zullen opgevoerd worden. De Nationale Assemblée die buigt zich momenteel over een aantal ontwerpwetten die het belastingstelsel moeten moderniseren. De ontwerpwetten houden de Algemene Wet Belastingen, de Algemene Douanewet 2026, de Invorderingswet, de Kostenwet, Invordering Belastingen, de Wet Belastingdienst Suriname en de Invoeringswet Algemene Wet Belastingen. Invorderingswet en wet rechtspraak belastingzaken. We spraken hierover met Stanley Isaias, belastingdeskundige. En wij vroegen hem hoe hij naar deze zaak kijkt.
2: Ja, het is zo'n zin, hè? De belastingwetten worden gemoderniseerd. Welke belastingwetten? Wat betekent modernisering? Het ministerie van Financiën heeft langs via de president 5 of 6 wetsvoorstellen neergelegd bij de Nationale Assemblée. Ik denk 4 of 5 van die wetten vervangen bestaande wetten of maken nieuwe wetten. Een van die wetten wijzigt een bestaande wet. Dat is die wet op die belastingautoriteit of belastingdienst. Gezamenlijk zijn dat meer dan 600 pagina's aan wetgeving en toelichting. Ik heb geen beleidsplan of belastingplan gezien die het kader van deze ontwerpen samenbrengt en toelicht. En ik heb deze documenten gisteren gekregen van de Nationale Assemblée of zondagavond. En ik heb tot nu toe ongeveer 50 pagina's verwerkt. Dus ik moet dat nog doornemen voordat ik daar verder commentaar op geef. Dat lijkt mij dan de juiste manier van behandelen. Ik heb vorig jaar bij het aantreden van de nieuwe coalitie aan meneer Armisser gevraagd dat het ministerie mij vroeger bij de voorbereiding van dit soort ontwerpen zou betrekken. Dat is niet gebeurd. Het ministerie heeft dat niet opportun gevonden. Dus ik moet het gewoon nu doornemen. En het is, 600 pagina's is niet weinig. En ik vraag mij af hoeveel mensen alle 600 pagina's hebben gelezen.
0: Als u kijkt naar de voorgenomen wijzigingen, hoe kijkt u daarnaar? Zegt u dat we de goede richting op gaan?
2: Nou, ze raken aan dingen die aangeraakt moeten worden. Laat mij dat zo zeggen, of althans grotendeels raken ze aan dingen die aangeraakt moeten worden, toch? Er is een algemene wet belastingen. We hebben in Suriname geen algemene wet bestuursrecht. Maar die algemene wet belastingen is eigenlijk de voorzet van die algemene wet bestuursrecht. Toch? Want waar praten wij over wanneer wij praten over belastingen? Wij praten over de relatie van de burger en de staat. Belastingheffing is een van de oudste en eerste gronden van de legitimiteit van de staat en de volksvertegenwoordiging, toch? Als je de geschiedenis nagaat. Het is altijd begonnen om belastingen. Wat mag de staat nemen van de burger? Mag hij je leven nemen? Mag hij je vrijheid nemen? Mag hij je geld nemen? Daar gaat het om. Dus de verhouding staat en burger staat centraal wanneer wij praten over deze dingen. En het is belangrijk dat de Nationale Assemblée een heldere thesis ontwikkeld waarmee zij naar deze vraagstukken kijken. En zich niet laten overdonderen door haast en een veelvoud van pagina's die ze dan niet lezen, maar in de haast wel gaan goedkeuren. Dus het is belangrijk dat wij dat rustig en goed doornemen.
0: Ook de Belastingdienst, die krijgt een ontwikkeling met de nieuwe ontwerpwetten. Zeker als ik lees dat de controlebevoegdheden die zullen worden aangescherpt. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Dat heel gebied, met gebruik van die woorden, en het is, je zei het, de Belastingdienst krijgt meer bevoegdheden. De Belastingdienst moet natuurlijk de bevoegdheden krijgen die nodig zijn om de belastingheffing en inning op een richtige wijze uit te oefenen. Toch? Om ontwijking en ontduiking tegen te gaan, et cetera. Dus het is belangrijk dat die bevoegdheden voldoen aan de eisen van de tijd. Het is ook belangrijk dat de guardrails, dat de beveiliging van de burger tegen de overmacht van die ambtenaren of werknemers bij de Belastingdienst ook goed in de gaten wordt gehouden. Want terwijl wij meer bevoegdheden daar neerleggen, zijn wij ook bezig die hele dienst om te zetten in wat zij dan heel graag noemen een belastingautoriteit. En er speelt heel wat daar dat echt kritisch bekeken moet worden.
0: Zoals? Welke zaken moeten kritisch bekeken worden?
2: Nou, ik heb in het verleden al hierover geschreven. Hè. Ik heb jaren geleden een artikel geschreven, Het Tribuut staat in de Ware Tijd. En het komt terug op diezelfde dingen die ik hier aanhaal. De relatie burger en staat en de waarborgen van de burger tegenover de excessen van de staat, die zijn even belangrijk als de bevoegdheden van die ambtenaren om in te grijpen in het leven van die burger. Die twee dingen zijn even belangrijk. We moeten niet doen alsof wij praten over een weerloze belastingdienst en een weerloze overheid die meer macht moet krijgen om tegen burgers op te treden. De dingen die fout gaan in het land gaan niet fout omdat de overheid een slachtoffer is van foutief handelen van burgers. De overheid is een actieve participant in foutief handelen. En we moeten heel goed kijken naar die verhoudingen en die activiteiten. En hoe wij daar guardrails omheen zetten. Hoe wij daar controle en toezicht omheen zetten. Om excessen te voorkomen. Want je hoeft ook maar in de wereld te kijken. Men praat graag over in de wereld zijn bepaalde dingen de norm geworden. Dus als je kijkt naar die belastingautoriteit, dan zeggen ze van ja, die term autoriteit is een beetje gebruikelijk in deze situaties. Ja, leuk. Ga kijken naar die autoriteiten. Ga kijken naar wat er gebeurt wanneer er autoriteiten zijn opgericht. Of autoriteiten, zoals ze dat noemen. En waar dat fout is gegaan en hoe dat fout is gegaan. Want die voorbeelden zijn er ook. We hoeven maar alleen maar te kijken naar Suriname om te zien hoe toezicht fout gaat bij autoriteit. Wat hebben wij daaruit geleerd? En wat doen wij om dat te voorkomen in deze situatie? Want alles wat je maar denkt dat fout is bij een glis of een tas of een mas, als je nou praat over de algemene belastingopbrengst, dat is 5000 maal zoveel zwaarder.
0: Ook de invorderingswet kwam aan bod. En ik lees hier de huidige invorderingsregelgeving. Die gaat grotendeels terug tot 1869. Hij is later wel aangevuld, maar hij wordt als verouder beschouwd en sluit onvoldoende aan op de huidige uitvoeringspraktijk.
2: Ja, dus nogmaals, ik denk dat er een belastingplan moet zijn, een beleidsdocument, waarin deze dingen worden uiteengezet. En wat je daar leest, dat is niet alleen waar voor de invorderingswet. En daarom zijn er ook meerdere wetsvoorstellen. Hè. Ze hebben ook de douanewet wordt geïntroduceerd. Die moet dan de scheepvaartswet of grote delen van de scheepvaartswet en delen van de wet tarieven invoerrechten vervangen en consolideren. Dus er is behoefte aan het updaten van onze wetgeving. Ik zeg twee dingen daarover. Eén, dat moet gebeuren op basis van een beleidsplan met een analyse van wat in welke volgorde welke gevolgen zal hebben. En twee, wij moeten niet doen alsof het updaten van belastingwetten een taak is van eens in de 100 jaren. Onze wetten zijn verouderd omdat wij ze hebben laten verouderen. En wij moeten kijken waarom dat gebeurt. Toch? De wetgever heeft weinig aandacht voor belastingwetgeving buiten af en toe hier een vrijstelling geven of daar een tarief veranderen. En zo werkt het niet. Toch? Daarom belanden wij in de positie dat dingen zijn verouderd. En ook als je kijkt naar de wetten die de wetgever maakt, moeten die niet alleen maar bestendig zijn tegen de eisen van de tijd. Kijk wat allemaal, wat voor rommels hebben gemaakt van die BTW-wetgeving. Toch? Die fouten die zijn 2 of 3 jaar geleden hebben geïntroduceerd, die gaan door, hè? Die hebben ze nog steeds niet gecorrigeerd. En dat gaat straks naar een belastingautoriteit die zelfstandig is, die geen toezicht meer zal dulden van wie. Toch? Daar moeten we over nadenken. Dus het is belangrijk dat ook wanneer we nieuwe wetten maken, dat wij nadenken over dat staatsbestel en die verhouding staat en burger en hoe dat wordt uitgevoerd. Want als je wetten maakt die een heleboel discretie neerleggen bij de uitvoerende organisatie. En je neemt het toezicht op die uitvoerende organisatie weg, want je zegt het is nou autonoom, het is onafhankelijk of wat dan ook. Dan ben je nog verder van huis. Niet dat je nou op een goede plek bent, want vandaag de dag worden er begrotingen goedgekeurd met belastingopbrengsten die geen wettelijke grondslag hebben. En er worden begrotingen goedgekeurd die geen opbrengsten hebben voor bestaande belastingwetten. Wat voor signaal geven wij daarmee aan die uitvoerende instanties? Wanneer we zeggen we moeten belastingen beter gaan innen, is het niet gewoon een kwestie van laat die ambtenaren harder werken of beter werken of meer tools hebben. Die tools waar je over praat beginnen bij de wetgeving zelf. Die moet bestendig zijn tegen de eisen van de tijd. De heffingswetten. Als je zegt de invorderingswet is verouderd, ja dat is waar en dat moet vernieuwd worden. Vooral ook omdat we een nieuw burgerlijk wetboek hebben. Al die dingen moeten goed op elkaar aansluiten. Want invordering is vaak ook een kwestie van executie en dwang. Maar er zijn veel dingen in die inkomstenbelastingwet die verouderd zijn. Die inkomstenbelastingwet is niet veel jonger dan die invorderingswet. Ja toch? En bepaalde materiële aspecten van die heffingen zijn even belangrijk als deze formele aspecten. Toch? Die 36% winstbelasting die in Suriname en nergens anders ter wereld wordt betaald. Die heeft invloed op heel wat van deze discussies. Daar doen wij ook niks aan. De definitie van het winstbegrip is zo verouderd. Men leest hier graag wetten alsof ontwikkelingen in Nederland evenredig van toepassing zijn in Suriname. Maar het is ook niet waar, toch? Als je die rechtsgeschiedenis nagaat, dan praten wij hier over een wet die voorsprong uit, ik geloof, die oorlogsbelasting van Nederland uit 1914. Dat is de bron van de Surinaamse inkomstenbelastingwet. De bron van de Nederlandse inkomstenbelastingwet gaat terug naar het Duitse besluit van 1943 of weet ik wat dan ook. Toch die Duitse bezetting. Heel wat van de doctrine is daar veranderd en aangepast. Wij moeten hier niet doen alsof dingen die de Hoge Raad in Nederland vandaag beslist, zonder meer hier kunnen worden toegepast. Dus we moeten heel nauwkeurig met deze dingen omgaan. En het heeft veel meer werk nodig en veel meer openbaar werk nodig dan wat wij steeds zien gebeuren. En dat is een ministerie dat zich terugtrekt achter de gordijnen met weet ik welke consultants dan ook. En dan 600 pagina's neerlegt bij de Nationale Assemblee met het verzoek om het goed te keuren. Dit proces moet veel transparanter en moet veel grondiger gebeuren. En je moet het toezicht bewaren. Want nogmaals, wat fout gaat, gaat niet alleen maar fout omdat burgers de fout ingaan. Het is ook de Belastingdienst die de fout ingaat. Toch? En die twee dingen hebben een werking op elkaar. Als je in een zaal komt en je ziet die zaal is vol met rovers, ga je anders opstellen dan wanneer je in een zaal komt en je ziet die zaal is vol met paters.
0: Stanley Esaias, belastingdeskundige. We hebben met hem gesproken over de ontwerpwetten die het belastingstelsel moeten gaan moderniseren. De wetten die worden momenteel behandeld in de Nationale Assemblee. Jennifer van Dijk Silos, die te gast was in ons programma Retrospectie, heeft een kritische blik geworpen op de wantoestanden binnen het Korps Politie Suriname. Daarnaast kan Silos zich niet terugvinden in het besluit van de Nationale Assemblee om een comité-generaal te beleggen om onder andere de verdwijning van Kwik te bespreken.
3: Een comité-generaal moet geen wapen worden in de DNA om zogenaamde geheimenissen te bespreken. In mijn periode is het 1 of 2 keer geweest. En beide keren ging het om zwaarwichtig. Echt heel erg zwaarwichtige dingen. die niet zo open in de pers moesten komen. En, maar ik heb gelezen, ik heb dat ding van Ebo Jones gelezen. En ik denk, maar die jongen heeft gelijk. Cocaïne, mensenhandel, alles komt in DNA. En een kwik en cocaïne die gestolen is uit politiebureau en juwelen. En dit, die verdwenen uit politiebureau komt in DNA. De ware mag kwik die verdwenen is niet uit DNA. In DNA. Kan het niet in het openbaar worden behandeld. Moet het achter gesloten deuren. Mijn idee ging direct. En dat heeft dan te maken als men non-transparantie toepast. Om non-transparantie te zijn. En ook al is er iets onschuldigs achter. En al waren er meer onderdelen die wel in comité-generaal moesten. Dat ding van kwik hoefde niet. Want wat ga ik denk direct. Een van de huidige toppers van dit land, die aan de macht is, zitten in de kwikaffaire. Dus eventjes geniepig in de comité-generaal, anders komt het te veel naar buiten. Dat is echt wat ik denk. En Ebu zegt het niet. En waarom ik zo denk, want kijk, wanneer je geheimzinnig wil doen over een kwikverdwijning uit het politiebureau, dat heb ik gelezen hoor. Dan waarom doe je niet geheimzinnig over cocaïneverdwijning uit een politiebureau, juwelenverdwijning uit een politiebureau, maar wel over kwik? Wie staat erachter? Wie is die machtige die aan die touwtjes trekt? Dat is mijn idee ervan. En dat is iemand in de samenleving die een lijn heeft naar de hoogste regionen van dit land. Dat is echt mijn mening. En dat is het, dat zeg ik direct, dat is geen waarheid, mensen. Dat is een vermoeden die ik heb. Want ik kan niet verklaren, ik heb één of twee keer, één keer weet ik, maar ik wil niet over het onderwerp hebben, mag ook niet, hè. Maar één keer weet ik zeker, dat is een tweede keer ook hoor, maar ik weet niet precies meer wat het onderwerp is. En inderdaad, het was wel nodig. Er waren te gevoelige informatie. En het ging niet eens over veiligheid hoor. Het ging over een bepaald bedrijf met wat daar gebeurde. Zo. En maar de informatie was gevoelig. Dat snap ik. Maar als je gewoon volgt, assemblee, al die cocaïne dingen worden daar gesmeden en gezegd, dat weet ik veel. En dit wel. Ik geef Ebo gelijk en ik ben ook blij dat hij zich gedistanceerd heeft. Om te bewijzen dat hij absoluut er tegen is. En dat hij dus is weggelopen. En ik denk dat men in DNA is een orgaan van het volk. Men moet maar goed gaan toetsen wat je in comité-generaal brengt, of niet. Want van die ene keer weet ik dat we Jenny Simons moesten overtuigen dat het in comité-generaal moet. Hij is niet een walkover geweest.
4: Toen ze DNA-voorzitter was.
3: De president die moest zelf, weet ik veel hoeveel uren met haar praten om haar te overtuigen. Want hij moest aan haar ook blootgeven waarom hij het in comité-generaal wil. Nou, dat is dan ook gebeurd. Dus dat is dan toen gebeurd. Maar ik heb alleen maar gelezen, kwik verdwenen. En er waren nog andere onderwerpen. En daarvan wist Ebo op dat moment dat ik dat ding kreeg, nog niet wat de andere onderwerpen waren.
4: Gaat u gaan.
3: Wat de andere onderwerpen waren. We moeten ophouden, want als de regering is al non-transparant. En als DNA nou non-transparant begint te worden. En het referentiekader van de eisen van wanneer een comité-generaal nodig is, begint te overtreden, dan kunnen we eigenlijk allemaal weggaan en het licht uitmaken.
0: Jennifer van Dijk Sulos, zij was afgelopen zondag te gast in ons programma Retrospectie. Zij heeft zich uitgelaten over het besluit van de Nationale Assemblée om een comité-generaal te beleggen om de verdwijning van Kwik op het politiebureau te Geersvliet te bespreken. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending. Bedankt voor het luisteren en hebt u een fijne dag verder.

0: Lem FM, de andere radio.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lem on Peterborough. Number one.
3: Number one.

restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds recht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 14 juli, kassavesoep met kip, zoetzuur varken, soppropo met gerookte kip en botervis in masala. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Jij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolding winkels.
1: Een bekendmaking van de EBS, bestemd voor de verbruikers wonende in het district Paramaribo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met onderhoudswerkzaamheden in het distributie-hoogspanningsnetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op dinsdag 14 juli 2026 tussen 8 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Geheel Bolletrie Hee en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFM7.com. Vandaag is dinsdag 14 juli. In de afgelopen 2 dagen hebben 2 verkeersongevallen met een dodelijk afloop zich voorgedaan in het district Para. Afgelopen zondag kwam de 20-jarige TM om het leven. En op maandag 13 juli, gisteren dus, de 17-jarige JB. We spraken vanmorgen de districtscommissaris van Para, Patrick Kensenhuis. En hij uitte zich als volgt.
1: Nou, het is toch betreurig dat je dat 2 jonge mensen het leven hebben gelaten bij een verkeersincident, een verkeersongeluk om het zo te noemen. En ja, geeft weer aan en er wordt ook steeds weer reclame en hierover gemaakt, maar ook voorlichting. Ik denk aan die groep die zich houdt, met verkeer. En het is jammer dat als we ons niet houden aan verkeersregels, dan zie je wat het gevolg hiervan kan zijn. Soms is het, is het gevolg vanwege het roekeloze regedrag die mensen vertonen in het verkeer. Op de wegen en parasie we het vooral. Iedere Gandhiweg kennen de weg, de snelheden die men ontwikkelt zonder om rekening te houden met anderen in het verkeer. En dan krijg je deze ongelukken. Maar het is heel jammer. Het is heel jammer dat we zondag hebben ingehaald. En dinsdag. Maandag zijn we dan weer geconfronteerd geworden met een ander ongeluk. En beide met dodelijke gevolgen. Dus het is te betreuren. En ja, er wordt gevraagd naar actie. Ja, maar zelfs al zou er geen controle echt vanuit de politie zijn over de weg, zoals men het zegt. Er zijn verkeersregels. Als we ons allemaal ons daaraan houden, dan voorkomen we dit soort gevallen. Dus dat is het. Maar we gaan zeker in deze periode, want we gaan nu naar de vakantie. Het wordt een drukke maand. Mensen gaan elke dag in het district Para zijn om te recreëren. Ook anderen die naar onze internationale Johan Adolf Pengel luchthaven gaan. Dus het verkeer zal drukker worden. Dus we zullen ook met de politie in overleg treden als DC. Om te kijken hoe de nodige controleacties kunnen worden uitgevoerd op de hoofdwegen in het district Para.
0: En DC, dat is inderdaad mijn volgende vraag, zeker als we praten over de vakantie. Maar wat doet u als districtscommissaris om de verkeersveiligheid op te schroeven?
1: Nou, de surveillance. En waarbij er vooral wordt gelet op de snelheden die men ontwikkelt, de snelheidscontrole. Tegelijkertijd ook de controle op de verschillende deelnemers in het verkeer. Daar kijken we naar de zaken die in orde moeten zijn, zoals verzekeringen, keuring. Want wat je ook hebt, is dat een aantal voertuigen vooral niet gekeurd zijn. En dan heb je ook die toestanden die daaruit kunnen voortkomen. Dus we zullen verder met de politie goed afstemmen hoe zij dus de werkzaamheden zullen uitvoeren. Ja, dit alles ter voorkoming van deze soort ongelukken.
0: Heeft u ook gedacht aan bijvoorbeeld het plaatsen van meer drempels? Zeker over de wegen die de hoofdwegen van Para, om het maar even zo te noemen. Want we weten uit eigen observatie dat wanneer men richting de verschillende recreatieoorden gaat of juist op de terugweg, heel erg hard kan rijden, DC. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, dus dat is een zaak die we met openbare werken verder moeten bespreken, omdat er ook is aangegeven dat op bepaalde delen van de weg je dus geen verkeersdrempels kan plaatsen. Dus geen ander soort verkeersmeubilair. Dan moeten we even met openbare werken kijken wat de alternatieven zijn hiervoor. Wat je dus ook hebt, is dat de mensen, wanneer ze de recreatieorde op de verschillende plekken verlaten in het district Para, dan zijn ze ook vaak onder invloed van alcohol. En hierdoor gaan ze ook roekeloos rijke dracht vertonen. Met alle gevolgen van dien. Dus daar gaan we dus ook met de politie goed overleggen om zeker wanneer men het district of de plekken in het district verlaat, om controle uit te oefenen met betrekking tot alcoholgebruik. Want je ziet dat vaak genoeg alcohol of zelfs drugsgebruik ook een aanleiding kunnen zijn voor verkeersincidenten.
0: Deze een andere fenomeen dat ook dat zich ook voordoet in uw district is dat er races worden gehouden op de Boudersche Highway. Bent u daarvan op de hoogte?
1: Ja, ik heb die informatie gehad. Dus ook met de politie gaan we hierover overleg treden. Om de nodige controle uit te oefenen op de Boudersche Highway. Want we weten, althans, we hebben die informatie, dat vooral in de weekenden en ook vooral in de avonduren er racewedstrijden daar worden georganiseerd.
0: Districtcommissaris Patrick Kensenhuis, met hem hebben we gesproken over de twee verkeersongevallen met dodelijke afloop in de afgelopen 2 dagen in het district Para. De districtcommissaris die roept op tot meer actie vanuit de politie. De controles zullen opgevoerd worden. De Nationale Assemblée die buigt zich momenteel over een aantal ontwerpwetten die het belastingstelsel moeten moderniseren. De ontwerpwetten houden de Algemene Wet Belastingen, de Algemene Douanewet 2026, de Invorderingswet, de Kostenwet, Invorderingbelastingen, de Wet Belastingdienst Suriname en de Invoeringswet Algemene Wet Belastingen. Invorderingswet en wet rechtspraak belastingzaken. We spraken hierover met Stanley Isaias, belastingdeskundige, en wij vroegen hem hoe hij naar deze zaak kijkt.
2: Ja, het is gewoon zin, hè? De belastingwetten worden gemoderniseerd. Welke belastingwetten? Wat betekent modernisering? Het ministerie van Financiën heeft via de president 5 of 6 wetsvoorstellen neergelegd bij de Nationale Assemblée. Ik denk 4 of 5 van die wetten vervangen bestaande wetten of maken nieuwe wetten. Een van die wetten wijzigt een bestaande wet. Dat is die wet op die belastingautoriteit of belastingdienst. Gezamenlijk zijn dat meer dan 600 pagina's aan wetgeving en toelichting. Ik heb geen beleidsplan of belastingplan gezien die het kader van deze ontwerpen samenbrengt en toelicht. En ik heb deze documenten gisteren gekregen van de Nationale Assemblée of zondagavond. En ik heb tot nu toe ongeveer 50 pagina's verwerkt. Dus ik moet dat nog doornemen voordat ik daar verder commentaar op geef. Dat lijkt mij dan de juiste manier van behandelen. Ik heb vorig jaar bij het aantreden van de nieuwe coalitie aan meneer Parmisser gevraagd dat het ministerie mij vroeger bij de voorbereiding van dit soort ontwerpen zou betrekken. Dat is niet gebeurd. Het ministerie heeft dat niet opportun gevonden. Dus ik moet het gewoon nu doornemen. En het is, 600 pagina's is niet weinig. En ik vraag mij af hoeveel mensen alle 600 pagina's hebben gelezen.
0: Als u kijkt naar de voorgenomen wijzigingen, hoe kijkt u daarnaar? Zegt u dat we de goede richting op gaan?
2: Nou, ze raken aan dingen die aangeraakt moeten worden. Laat mij dat zo zeggen, of althans grotendeels raken ze aan dingen die aangeraakt moeten worden, toch? Er is een algemene wet belastingen. We hebben in Suriname geen algemene wet bestuursrecht. Maar die algemene wet belastingen is eigenlijk de voorzet van die algemene wet bestuursrecht. Toch? Want waar praten wij over wanneer wij praten over belastingen? Wij praten over de relatie van de burger en de staat. Belastingheffing is een van de oudste en eerste gronden van de legitimiteit van de staat en de volksvertegenwoordiging. Toch, als je de geschiedenis nagaat, het is altijd begonnen om belastingen. Wat mag de staat nemen van de burger? Mag hij je leven nemen? Mag hij je vrijheid nemen? Mag hij je geld nemen? Daar gaat het om. Dus de verhouding staat en burger staat centraal wanneer wij praten over deze dingen. En het is belangrijk dat de Nationale Assemblée een heldere thesis ontwikkelt waarmee zij naar deze vraagstukken kijken. en zich niet laten overdonderen door haast. En een veelvoud van pagina's die ze dan niet lezen, maar in de haast wel gaan goedkeuren. Dus het is belangrijk dat wij dat rustig en goed doornemen.
0: Ook de Belastingdienst, die krijgt die krijgt de ontwikkeling met de nieuwe ontwerpwetten. Zeker als ik lees dat de controlebevoegdheden die zullen worden aangescherpt. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Dat heel gebied, you know, met gebruik van die woorden. En het is, je zei het, hè, de Belastingdienst krijgt meer bevoegdheden. De Belastingdienst moet natuurlijk de bevoegdheden krijgen die nodig zijn om de belastingheffingeninning op een richtige wijze uit te oefenen. Toch? Om ontwijking en ontduiking tegen te gaan, et cetera. Dus het is belangrijk dat die bevoegdheden voldoen aan de eisen van de tijd. Het is ook belangrijk dat de guardrails, dat de beveiliging van de burger tegen de overmacht van die ambtenaren of werknemers bij de Belastingdienst ook goed in de gaten wordt gehouden. Want terwijl wij meer bevoegdheden daar neerleggen, zijn wij ook bezig die hele dienst om te zetten in wat zij dan heel graag noemen een belastingautoriteit. En er speelt heel wat daar dat echt kritisch bekeken moet worden.
0: Zoals? Welke zaken moeten kritisch bekeken worden?
2: Nou, ik heb in het verleden al hierover geschreven. Hè. Ik heb jaren geleden een artikel geschreven, het tribuut staat in de ware tijd. En het komt terug op diezelfde dingen die ik hier aanhaal. De relatie burger en staat en de waarborgen van de burger tegenover de excessen van de staat, die zijn even belangrijk als de bevoegdheden van die ambtenaren om in te grijpen in het leven van die burger. Die twee dingen zijn even belangrijk. We moeten niet doen alsof wij praten over een weerloze belastingdienst en een weerloze overheid die meer macht moet krijgen om tegen burgers op te treden. De dingen die fout gaan in het land gaan niet fout omdat de overheid een slachtoffer is van foutief handelen van burgers. De overheid is een actieve participant in foutief handelen. En we moeten heel goed kijken naar die verhoudingen en die activiteiten. En hoe wij daar guardrails omheen zetten. Hoe wij daar controle en toezicht omheen zetten. Om excessen te voorkomen. Want je hoeft ook maar in de wereld te kijken. Men praat graag over in de wereld zijn bepaalde dingen de norm geworden. Dus als je kijkt naar die belastingautoriteit, dan zeggen ze van ja, die term autoriteit is een beetje gebruikelijk in die situaties. Ja, leuk. Ga kijken naar die autoriteiten. Ga kijken naar wat er gebeurt wanneer er autoriteiten zijn opgericht. Of autoriteiten, zoals ze dat noemen. En waar dat fout is gegaan en hoe dat fout is gegaan. Want die voorbeelden zijn er ook. We hoeven alleen maar te kijken naar Suriname om te zien hoe toezicht fout gaat bij autoriteit. Wat hebben wij daaruit geleerd? En wat doen wij om dat te voorkomen in deze situatie? Want alles wat je maar denkt dat fout is bij een glis of een tas of een mas, als je nou praat over de algemene belastingopbrengst, dat is 5000 maal zoveel zwaarder.
0: Ook de invorderingswet kwam aan bod. En ik lees hier de huidige invorderingsregelgeving. Ja, die gaat grotendeels terug tot 1869. Hij is later wel aangevuld, maar hij wordt als verouderd beschouwd en sluit onvoldoende aan op de huidige uitvoeringspraktijk.
2: Ja, dus nogmaals, ik denk dat er een belastingplan moet zijn, een beleidsdocument, waarin deze dingen worden uiteengezet. En wat je daar leest, dat is niet alleen waar voor de invorderingswet. En daarom zijn er ook meerdere wetsvoorstellen. Hè. Ze hebben ook de douanewet wordt geïntroduceerd. Die moet dan de scheepvaartswet of grote delen van de scheepvaartswet en delen van de wet tarieven invoerrechten vervangen en consolideren. Dus er is behoefte aan het updaten van onze wetgeving. Ik zeg twee dingen daarover. Eén, dat moet gebeuren op basis van een beleidsplan met een analyse van wat in welke volgorde welke gevolgen zal hebben. En twee, wij moeten niet doen alsof het updaten van belastingwetten een taak is van eens in de 100 jaren. Onze wetten zijn verouderd omdat wij ze hebben laten verouderen. En wij moeten kijken waarom dat gebeurt. De wetgever heeft weinig aandacht voor belastingwetgeving, buiten af en toe hier een vrijstelling geven of daar een tarief veranderen. En zo werkt het niet. Daarom belanden wij in de positie dat dingen zijn verouderd. En ook als je kijkt naar de wetten die de wetgever maakt, moeten die niet alleen maar bestendig zijn tegen de eisen van de tijd. Kijk wat allemaal, wat voor rommels hebben gemaakt van die BTW-wetgeving. Toch? Die fouten die zijn 2 of 3 jaar geleden hebben geïntroduceerd, die gaan door, hè? Die hebben ze nog steeds niet gecorrigeerd. En dat gaat straks naar een belastingautoriteit die zelfstandig is, die geen toezicht meer zal dulden van wie. Toch? Daar moeten we over nadenken. Dus het is belangrijk dat ook wanneer we nieuwe wetten maken, dat wij nadenken over dat staatsbestel en die verhouding staat en burger en hoe dat wordt uitgevoerd. Want als je wetten maakt die een heleboel discretie neerleggen bij de uitvoerende organisatie, en je neemt het toezicht op die uitvoerende organisatie weg, want je zegt het is nou autonoom, het is onafhankelijk of wat dan ook, dan ben je nog verder van huis. En niet dat je nou op een goede plek bent, want vandaag de dag worden er begrotingen goedgekeurd met belastingopbrengsten die geen wettelijke grondslag hebben. En er worden begrotingen goedgekeurd die geen opbrengsten hebben voor bestaande belastingwetten. Wat voor signaal geven wij daarmee aan die uitvoerende instanties? Wanneer we zeggen we moeten belastingen beter gaan innen, is het niet gewoon een kwestie van laat die ambtenaren harder werken of beter werken of meer tools hebben. Die tools waar je over praat beginnen bij de wetgeving zelf. Die moet bestendig zijn tegen de eisen van de tijd. De heffingswetten. Als je zegt de invorderingswet is verouderd, ja dat is waar en dat moet vernieuwd worden. Vooral ook omdat we een nieuw burgerlijk wetboek hebben. Al die dingen moeten goed op elkaar aansluiten. Want invordering is vaak ook een kwestie van executie en dwang. Maar er zijn veel dingen in die inkomstenbelastingwet die verouderd zijn. Die inkomstenbelastingwet is niet veel jonger dan die invorderingswet. Ja toch? Mm-hmm. En bepaalde materiële aspecten van die heffingen zijn even belangrijk als deze formele aspecten. Toch? Die 36% winstbelasting die in Suriname en nergens anders ter wereld wordt betaald. Die heeft invloed op heel wat van deze discussies. Daar doen wij ook niks aan. De definitie van het winstbegrip is zo verouderd. Men leest hier graag wetten alsof ontwikkelingen in Nederland evenredig van toepassing zijn in Suriname. Maar het is ook niet waar, toch? Als je die rechtsgeschiedenis nagaat, dan praten wij hier over een wet die voorspelt uit, ik geloof, die oorlogsbelasting van Nederland uit 1914. Dat is de bron van de Surinaamse inkomstenbelastingwet. De bron van de Nederlandse inkomstenbelastingwet gaat terug naar het Duitse besluit van 1943 of weet ik wat dan ook. Toch die Duitse bezetting. Heel wat van de doctrine is daar veranderd en aangepast. Wij moeten hier niet doen alsof dingen die de Hoge Raad in Nederland vandaag beslist, zonder meer hier in orde toegepast. Dus we moeten heel nauwkeurig met deze dingen omgaan. En het heeft veel meer werk nodig en veel meer openbaar werk nodig dan wat wij steeds zien gebeuren. En dat is een ministerie dat zich terugtrekt achter de gordijnen met weet ik welke consultants dan ook. En dan 600 pagina's neerlegt bij de Nationale Assemblee met het verzoek om het goed te keuren. Dit proces moet veel transparanter en moet veel grondiger gebeuren. En je moet het toezicht bewaren. Want nogmaals, wat fout gaat, gaat niet alleen maar fout omdat burgers de fout ingaan. Het is ook de Belastingdienst die de fout ingaat. Toch? En die twee dingen hebben een werking op elkaar. Als je in een zaal komt en je ziet die zaal is vol met rovers, ga je anders opstellen dan wanneer je in een zaal komt en je ziet die zaal is vol met paters.
0: Stanley Esaias, belastingdeskundige. We hebben met hem gesproken over de ontwerpwetten die het belastingstelsel moeten gaan moderniseren. De wetten die worden momenteel behandeld in de Nationale Assemblee. Jennifer van Dijk Silos, die te gast was in ons programma Retrospectie, heeft een kritische blik geworpen op de wantoestanden binnen het Korps Politie Suriname. Daarnaast kan Silos zich niet terugvinden in het besluit van de Nationale Assemblee om een comité-generaal te beleggen om onder andere de verdwijning van Kwik te bespreken.
3: Een comité-generaal moet geen wapen worden in de DNA om zogenaamde geheimenissen te bespreken. In mijn periode is het 1 of 2 keer geweest. En beide keren ging het om zwaarwichtig, echt. Heel erg zwaarwichtige dingen. Die niet zo open in de pers moesten komen. En, maar ik heb gelezen, ik heb dat ding van Ebo Jones gelezen. En ik denk, maar die jongen heeft gelijk. Cocaïne, mensenhandel, alles komt in DNA. En een kwik, en cocaïne die gestolen is uit politiebureau en juwelen. En dit, die verdwenen uit het politiebureau, komt in DNA. Dan waarom mag kwik die verdwenen is niet uit DNA. In DNA. Kan het niet in het openbaar worden behandeld. Moet het achter gesloten deuren. Mijn idee ging direct. En dat heeft dan te maken als men non-transparantie toepast. Om non-transparantie te zijn. En ook al is er iets onschuldigs achter. En al waren er meer onderdelen die wel in... comité-generaal moesten. Dat ding van kwik hoefde niet. Want wat ga ik denk direct, een van de huidige toppers van dit land, die aan de macht is, zitten in de kwik-affaire. Dus eventjes geniepig in de comité-generaal, anders komt het te veel naar buiten. Dat is echt wat ik denk. En Ebu zegt het niet. En het... Waarom ik zo denk, want kijk, wanneer je geheimzinnig wil doen over een kwik verdwijning uit het politiebureau, dat heb ik gelezen hoor. Dan waarom doe je niet geheimzinnig over cocaïne verdwijning uit het politiebureau, juwelen verdwijning uit een politiebureau, maar wel over kwik? Wie staat erachter? Wie is die machtige die aan die touwtjes trekt? Dat is mijn idee ervan. En dat is iemand in de samenleving die een lijn heeft naar de hoogste regionen van dit land. Dat is echt mijn mening. En dat is het, dat zeg ik direct, dat is geen waarheid, mensen. Dat is een vermoeden die ik heb. Want ik kan niet verklaren, ik heb één of twee keer... Eén keer weet ik, maar ik wil niet over het onderwerp hebben. Mag ook niet, hè. Maar één keer weet ik zeker, dat is een tweede keer ook, hoor. Maar ik weet niet precies waar dat onderwerp is. En inderdaad, het was wel nodig. Er waren te gevoelige informatie. En het ging niet eens over veiligheid, hoor. Het ging over een bepaald bedrijf. Met wat daar gebeurde, zo. En maar de informatie was gevoelig. Dat snap ik. Maar als je gewoon volgt, assemblee, al die cocaïne dingen worden daar gesmeten en gezegd, dat weet ik veel. En dit wel. Ik geef Ebo gelijk en ik ben ook blij dat hij zich gedistanceerd heeft om te bewijzen dat hij absoluut er tegen is. En dat hij dus is weggelopen. En ik denk dat men in DNA is een orgaan van het volk. Men moet maar goed gaan toetsen wat je in comité-generaal brengt, of niet. Want van die ene keer weet ik dat we Jenny Simons moesten overtuigen dat het in comité-generaal moet. Hij is niet een walkover geweest.
4: Toen ze
3: DNA-voorzitter was. De president die moest zelf, weet ik veel hoeveel uren met het praten om het te overtuigen. Want hij moest aan haar ook blootgeven waarom hij het in comité-generaal wil. Nou, dat is dan ook gebeurd. Dus dat is dan toen gebeurd. Maar ik heb alleen maar gelezen, kwik verdwenen. En er waren nog andere onderwerpen. En daarvan was Ebo op dat moment dat ik dat ding kreeg, nog niet wat de andere onderwerpen waren.
4: Gaat u gaan.
3: Wat de andere onderwerpen waren. We moeten ophouden, want als de regering is al non-transparant. En als DNA nou non-transparant begint te worden. En het referentiekader van de eisen van wanneer de comité-generaal nodig is, begint te overtreden. Dan kunnen we eigenlijk allemaal weggaan en het licht uitmaken.
0: Jennifer van Dijk Silos, zij was afgelopen zondag te gast in ons programma Retrospectie. Zij heeft zich uitgelaten over het besluit van de Nationale Assemblée om een comité-generaal te beleggen om de verdwijning van Quick op het politiebureau te Geersvliet te bespreken. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending. Bedankt voor het luisteren en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

want you, I need you, oh God, I need these beautiful

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Nanny.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 14 juli, kassavensoep met kip, zoetzuur varken, suppropot met gerookte kip en botervis in masala. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
2: Lim FM. Smooth music.

0: todo taxo.
1: Arkis malon tu, danti de, da unkondoro bakananga na beskopu, oftewel, na odofuna di. En abeskopu fti de, da taxo. Sweetie fu sapatia, met fremusu, las yuru. En dat wil zeggen, mijn mensen, tegen de lamp lopen, oftewel, zich in de vingers snijden. Sweetie, fu sapatia, met fremusu, las yuru.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Ogie's Livestream en Ogie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
7: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Proster, Safety Through Innovation.
8: Bij Naskip geniet je van een heerlijke tenpiece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
9: Sranazani, Naskip, Naviu.
10: Hoi mama.
11: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
10: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
11: Frank, je zin was 100 euro, Jim.
10: Mama, ik zei 50 euro.
11: Maar dan van je zin naar 100 euro dan.
10: Ik zei 50 euro, mama, 50.
11: Nee, mijn broer, omdat die brada is zijn, Jim, naar 100 is niet.
10: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
11: Maar jaren nog. In zin van je Western Union, die Appengelstraat. Want drappen aan top service. Vriendelijkheid, top. Dus mijn jip is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappers. That's the one.
10: Ja, maar ik weet.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

0: Goedemiddag, Paul de Foutang. Welkom bij QN Insight Weken Update. We hebben het weekend gehad. Vandaag is dinsdag 14 juli. Belangrijkste dag voor Frankrijk. Als het gaat ook om een onafhankelijkheidsdag. En dan hebben we de eerste topper tussen Frankrijk en Spanje, Europees kampioen. En we moeten niet vergeten dat Frankrijk verliezend finalist geweest is 4 jaar geleden. En had zich toen ook al geplaatst. Maar we hadden eergisteren rustdag, maandag en zondag. Maar we hebben zaterdagavond nog 2 wedstrijden gehad. En dan gaan we even met Rashid even kort praten over die wedstrijden. Rashid Faigo, van weekend bij de?
1: Koesje. Natuurlijk heb je bepaalde dingen waar je altijd mee moet dealen. Maar ik geniet nog van mijn laatste dagen hier, Koesje. Samen met het hele personeel van QN. En ik vond het jaar Wakano. Is altijd ook leuk. Is ook een heel mooi moment voor mij geweest. Om te mogen debuteren, om het even zo te noemen. Op Lim FM, hè, met Pakanatoi.
0: Ja, zeker weten. Even kort nog, want we hebben zaterdagavond nog 2 wedstrijden gehad. Klopt. We hebben daarover niet gesproken. Dat onze luisteraars wel weten hoe het was. Engeland ten koste van Noorwegen. Toch wel naar de verlenging. Geen moment is Engeland onder druk komen staan, maar Noorwegen had wel die tweede kunnen maken.
1: Noorwegen gaat 100% die tweede kunnen maken, Koesje. Als de speler Solat had opgekeken. En Solat speelt dan wel gedurende dit toernooi op de rechtsvoorpositie. Terwijl die man een echte centrale aanvaller is. Maar dan nog vind ik, je voetbalt veel te lang op het allerhoogste niveau. Je bent een pro. Je zou Haaland moeten kunnen bereiken, is 1. Toch? En je zou de juiste beslissing moeten kunnen nemen, is punt 2.
0: En ik denk dat daardoor, dat hij die kans verpruste, kwam Engeland in stelling, wederom Jude Bellingham in een hoofdrol en niet Harry Kane.
1: Het is een geweldenaar, Koesje, Jude Bellingham. We hebben hem gezien bij Real Madrid. Op het hoogste niveau, allemaal door, allemaal weer naar Champions League finale gelijk. Geweldig gewoon voor deze Engelsman. Iedereen moet rekening met hem houden dat als deze man op dreef is, dat hij in staat is op vele manieren te scoren. Hij kan koppend scoren, hij kan met de omhaal scoren, heeft hij een tijdje terug op het EK laten zien 2 jaar geleden. Hij kan met afstandsschoten scoren, hij kan mensen bedienen. Al met al nou een fantastische voetballer, Kiesje.
0: Dan de wedstrijd zaterdagavond Argentinië tegen Zwitserland. Lange tijd de Argentinië niet meer voorsprong. Dan nog met goed voetbal komt Zwitserland terug. Dan komt er een ommekeer vanwege die tweede gele kaart van Embolo. Zeg je van, dat heeft gemaakt dat eindelijk Zwitserland niet meer opgewassen was tegen Argentinië?
1: Nou, ondanks die rode kaart hebben ze toch nog lang een vuist kunnen maken. Ze hebben het tot laat in de verlenging gebracht. Maar als Alvarez dan plotseling zo een moment krijgt in de wedstrijd. Want hij had tot op dat moment had hij zich nog niet echt laten zien voor Argentinië, zoals men wenst. Maar die man maakte een grandioze goal. En als ik even terug moet naar die tweede gele kaart, Koesje. Alafasi, hoe je het ook wil noemen, Koesje, het is terecht.
0: Nee, terecht. Simulation is terecht. VAR zit in de positie om de arbiter dat zijn aandacht te trekken, want de arbiter zelf had het niet gezien. Ja, dan is het zuur, maar ook veel.

0: vind ik dat in Bolloway, dat hij al geel heeft. Dan zei ik, doe zomaar, bedoel ik, want dan lok je het zelf uit. Eigenlijk allemaal straf is Rivi.
1: Ja, helemaal zichzelf gestraft. En wat het nog erger maakt. Kijk, je ziet vaak hoe je in de voetballerij, hoe een speler zeg maar een swalbe maakt, maar mij kiezen Srevi gelijk. En mij opwoorden met dat van sorry arbiter, ik ben in orde. Aan mijn schaamfout zou mij een beetje door dat swalbe zijn, Mickey, staat hij op en daar biedt hij zich zijn verontschuldiging aan. En Bolen in tegendeel is gaan rollen op het veld, alsof hij een zodanige klap heeft gehad tegen zijn knie of wat dan ook. En daar ga je voor boeten, toch?
0: Ja, en je ziet toch wel, Argentinië is wederom diep moeten gaan. Ja. En wat me opviel, Rashitak, doordat Messi in de voorhoede weinig tot uiting kwam, is me opgevallen in de laatste tweede dat hij helemaal terugvalt om die bal op te eisen, want dan is hij levensgevaarlijk.
1: Dan is hij levensgevaarlijk, inderdaad, Koesje, maar waar je ook rekening, waar we ook rekening moeten houden. Kijk, zelf voor die jongen van 22 jaar is een WK, naarmate je verder komt, want we zitten in totaal al op 6 of 7 wedstrijden in een vrij korte periode, intense wedstrijden. Iski Abiveri. En ik denk dat bij Messi ook al een beetje de part aan het spelen is.
0: Ik denk, voor ieder toernooi is wel. Argentinië is weliswaar teruggekomen. Ze winnen de meeste wedstrijden ook met 3 goals verschil. Uiteindelijk gaat Argentinië naar de halve finale. En die wedstrijd is morgen. Ja. Nou, wij gaan heel even eruit. En dan gaan we zo meteen vooruitblikken op de grote wedstrijd in de halve finale tussen Frankrijk. Torenhoge favoriet voor dit toernooi met geweldig mooi voetbal die nog steeds niet achter is komen te staan. En Europees kampioen Spanje. We gaan straks met Rashi praten. Op Spanje de. Of wordt dit een lastige dag voor de Fransen? Een man klift begint een keer denkbaar. Tot zo.

0: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels. United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: Welkom terug bij QN Insight Weken Update. En straks natuurlijk Bagan Natori wordt een andere aflevering, want de uitvoerend producent van het best bekeken programma begint om 4 uur voor hem. Dan maakt hij mij altijd kusje. Meneer Winnie, Metro wereldkampioen. En je weet wat de boekmakers hebben gezegd, Rashid. De professionals hebben gezegd. De manier hoe Frankrijk zich geprofileerd heeft tot nu toe. Laten ze denken aan de topjaren van Brazilië in de jaren 90 en begin 2000. Waarbij dit elftal 3-4 man nou heeft om een wedstrijd te beslissen. En Frankrijk heeft die kwaliteiten. Straks om 4 uur. Frankrijk, oppermachtig superieur tegen Europees kampioen Spanje, die in mijn ogen tot nu toe nog niet heeft geïmponeerd. Wat voor soort wedstrijd mogen we zo meteen gaan verwachten vanmiddag?
3: Mooi koetje, ik ga je eerlijk zeggen, ik verwacht gewoon eerlijk gezegd een beetje open wedstrijd. Omdat alle twee landen gewoon goed kunnen voetballen. Spanje heeft het voordeel met zich mee en het trotse gevoel en het zelfverzekerd gevoel. Voor het feit dat Frankrijk met Kylian Mbappé nog nooit heeft kunnen winnen van Spanje met Lamine Yamal. Kijk maar naar de Nations League, kijk maar naar het EK, de halve finale 2 jaar geleden. Die is naar WK, die is naar Morbigi toernooi natuurlijk. Frankrijk is alleen maar gaan groeien, maar ook Spanje is alleen maar gaan groeien. En ze laten misschien zich nog niet van hun beste zijde zien, maar er komt wel een moment dat zij misschien gewoon kunnen uitbreken, zeg maar, in de zin van dat ze zich van hun beste kant laten zien. En dat na een gevaar voor Spanje. En dat is waarom ik gewoon een open wedstrijd verwacht. En dat de wedstrijd beide kanten uit kan gaan. Wat denk jij zelf?
2: Laat maar zeggen, ik heb altijd gezegd in de voorgaande weken. Als je de halve finale haalt, wil niet zeggen dat je het altijd met goed voetbal moet doen. Mm-hmm. Want het resultaat telt. Mm-hmm. Maar Spanje heeft mij niet kunnen imponeren in dit toernooi. Mm-hmm. Vanaf de eerste wedstrijd tot de laatste niet. Ze spelen, je kan zeggen, ze hebben 8 spelers van Barcelona. Ja. Maar het is niet de tiki-taki die we gewend zijn toen van Barcelona. Nee, want tiki-taki betekent dat je eigenlijk bepaalt wat er gebeurt in die hele wedstrijd met 80 of 90% balbezit.
3: Ja, ja.
2: Toch? Ja, belang, toch? Ja. En ook Lamine Yamal, dat topfit. Ja. Kan goede momenten krijgen vanmiddag zeker.
3: Ja.
2: Tot dat gaat hij ook wel moeten doen. Mm-hmm. Alleen zeg ik ook wel van, ik hoop dat Frankrijk op achterstand komt, mm-hmm. Rashid. Omdat, en dat zou ook moeten gelden voor Spanje. Dan moeten de Spanjaarden komen.
3: Ja.
2: Maar als Frankrijk achter komt te staan, dat in dit toernooi nog niet gebeurd is, dan wil ik weten wat voor wereldpower ze voorin hebben.
3: Ja, ja.
2: Maar
3: ik ben ook erg benieuwd.
2: Frankrijk, Spanje zal denk ik alles eraan doen als Europees kampioen.
3: Ja.
2: Maar ze zullen nu wel moeten opstaan. Toch? Om het initiatief te nemen. Ze hebben ook die kwaliteiten. Maar niet vergeleken met Frankrijk. En dan Frankrijk zelf, Rachid. Afvast van Frankrijk per heer toernooi. In naaf loopt de man. If you loopt de man, toch?
3: Ja.
2: Ze hebben wel bewezen dat ze tot nu toe superieur zijn. Ze scoren en goals, ze maken het op slot. Ik heb al gezegd wat vergelijking die mannen doen. Hoe zie jij Frankrijk vanmiddag?
3: 100% mee eens. Koesje, hoe ik Frankrijk vanmiddag zie, is dat Frankrijk weer met volle zelfvertrouwen het veld opkomt. En ook net als in elke andere wedstrijd de aanval gewoon continu zal opzoeken. Ze hebben een achterhoede met, en dan heb ik het toch meer over het centraal duo, om u tegen te zeggen, met een Saliba en een Upamecano. Iemand die een beetje controlerend kan spelen en iemand die echt een breekijzer is. En kijk, over Frankrijk gesproken, Kusje, ze hebben niet de allersterkste tegenstanders gehad tot nu toe. Ik denk dat je daarmee eens bent. Maar als je kijkt naar Luka Digne en een Koundé, ik zeg niet dat het verkeerde voetballers zijn of geen goede voetballers zijn. Het zijn goede voetballers. Maar Koundé heeft niet meer de snelheid van vroeger. Luka Digne is niet meer de Luka Digne die hij in het prille begin was. Ik denk dat Frankrijk daar op die posities kwetsbaar is.
2: Dus het antwoorden, Jamal Kantja Koundé Waka Vrees.
3: Nee, Jamal Ocha Digne Waka. Want Jamal komt via rechts en Luka Digne is op links.
2: Ja.
3: En Nico Williams, die maakte naar mijn mening met zijn invalbeurt tegen België toch best wel een felle indruk. Hij komt ook na lang blessure leed eigenlijk terug. En dat hij mee is gekomen, daar mag hij heel erg gelukkig over zijn. Omdat hij amper even goede dingen heeft laten zien in het seizoen. Maar dat had ook met blessures te maken. Dus al met al, ik denk dat Frankrijk daar een beetje kwetsbaar is. In het centrum niet echt. Het middenveld en de aanval, die sluiten goed op elkaar aan. Aanvallend, zowel als verdedigend. Waar ik bang voor was voor Frankrijk in het begin, was dat je heel veel met ego's te maken zou hebben. Jongens die niet bereid zijn te verdedigen, maar dat zie je nu gewoon. Je ziet hoe keihard Dembélé werkt, hoe hard Mbappé werkt. Dus wat dat betreft zit Frankrijk helemaal goed. En Spanje zal echt een hele goede wedstrijd moeten neerzetten. If de man wint hij de en if de man door de finale.
2: Inderdaad, helemaal eens met wat je zegt.
3: Wat zou je zien?
2: Wel, laat maar zeggen, met Mbappé, Dembélé, Olysee en dan denk ik wel dat de kwaliteiten die daar rondlopen en wat Frankrijk heeft gedemonstreerd, het zou heel raar moeten zijn dat ze eruit liggen. En als ze eruit zouden liggen, dan heeft Frankrijk een pechdag gehad vandaag. Want ik zie dat niet gebeuren, moet ik eerlijk. Niet dat ik Spanje onderschat. Wat daar rondloopt bij de Fransen, enig wat ik al het hele toernooi ook heb gezegd, altijd, en zo kijk ik naar voetbal, ik wil grote landen achter zien staan. Je moet die mannen eerst scoren.
3: Ja, nee, uiteraard.
2: Brazilië kwam terug tegen Japan, maar kon niet terugkomen tegen Noorwegen.
3: Ja.
2: Marokko, geweldig, kwam niet terug. Nederland stond voor, kon niet terugkomen. Al met al hoop ik dat Spanje eerst scoort. Dan ben ik benieuwd wat de power van Frankrijk gaat betekenen. Op één na de belangrijkste wedstrijd. Ze weten al wat het inhoudt om een finale van WK te halen. Die mannen zijn, als ze winnen, hebben ze in 3 WK's een finale gespeeld.
3: Ja, ja,
2: 2018 en Mawindema, lassen in 2022 en ook vandaag.
3: Ja, ja.
2: Zelf denk ik, nogmaals, dan moet er, soms heb je pech op een toernooi.
3: Ja.
2: Toch? Is dat bal nog een goeie zee? Wie is van je doe? Balenak alas maski tegen paal, inoma doe niks. Toch? Dat betekent dat Spanje onder gigantische druk zou komen staan.
3: Ja, ja.
2: Feit is wel, ik zie het Spanje niet winnen van Frankrijk, maar dat is zo. Ik zie Frankrijk wel in de grote finale staan. En als Frankrijk dit niet wint van Spanje, dan zal Frankrijk het aan zichzelf voor de dank hebben. Ik heb niet zeker de Spanjaarden. Of het wordt vanavond een Spaanse wijn met tapas. Yes. Of het wordt een hele goede dure Franse wijn met stokbrood.
3: Ja.
2: Toch, maar brief me. Toch, ballonnak ernstig.
3: Sowieso, Koesje, sowieso. Kijk, ik denk dat als Spanje deze wedstrijd wil winnen, moeten zij eerst de dominantie hebben op het middenveld. En die spelers hebben ze daarvoor. Ik denk dat de bondscoach flink huiswerk heeft, moeilijke keuzes moet maken. Want hij is tegen België zonder Pedri gestart.
2: Ja.
3: toch? Hij is met Fabian Ruiz gestart. Fabian Ruiz heeft ook gelijk gescoord in deze wedstrijd. Ja. Het zijn die kleine verschilletjes tussen individuele spelers. Sommigen lopen gewoon door wanneer een aanval opgezet wordt. En dan staan ze plotseling daar bij de rebound van de bal. En dan maken ze hem.
4: Ja.
3: En Pedri had daar waarschijnlijk ook niet gestaan bij de 1-0 van België. Maar Fabian Ruiz wel. Maar Pedri is wel een mannetje die de bal makkelijker bij zich kan houden. Zijn medespelers beter kan laten spelen. Dus,
2: Amboogspaal. Zij denkt even, want ik heb gewoon gezegd met veel bevoel. Frankrijk speelt de finale 19 juli. Ja. Toch? Miano Frankrijk, Pina Brajong. Cliff naar Frankrijk, dan gaan we Lomang. Carlo schreef in Hardeman op social media. Cliff heeft met veel bravoure gezegd afgelopen vrijdag. Toch? Ik speel niet alleen de finale. Metro weer het kampioen. Denk jij dat Frankrijk de finale speelt zondag? Of zeg je van, je denkt toch dat Spanje de finale speelt?
3: Ik ga het zo zeggen, Koesje. Het is
2: zo. Dat gaat Samboer, anders aan Maurak.
3: Meneer Limboje Arki. Wat dat is zo. Frankrijk is volgens de bookmakers ook in deze wedstrijd de grote favoriet. Ondanks de kracht van Spanje. Maar ik denk dat het een wedstrijd wordt waar beide landen diep zullen moeten gaan. En ik zie hier toch wel een verrassing.
2: Dus je denkt dat Frankrijk zal verrast worden, Spanje op de finale in UAE.
3: Spanje de finale speelt.
2: Man, Cliff, no, maar Jerry Morata.
3: Sorry, het was niet zo.
2: Anyhow, het wordt me wat. Om 4:00 is deze wedstrijd Frankrijk tegen Spanje. Het beloofd wat te worden. De geschiedenis spreekt voor ze. We hoeven niet zeggen, de man last op EK 2 jaar geleden. Die dingen stellen niet meer. Als hij ook terug naar Frankrijk in 2006 met 3-1 won van Spanje met Zidane nog in de gelederen. Het telt niet meer. Wat gaat tellen is, wie speelt de finale 19 juli? En wie speelt de troostfinale op 18 juli in Miami? If you biggie, live off Clevetaki, then go on New York, want daar pas aan de. We zijn benieuwd. Geniet van de top ontmoeting tussen Frankrijk en Spanje, toch? En wat ons betreft zijn we morgen terug met het verslag van deze wedstrijd. En de vooruitblik van Argentinië tegen Engeland. Wat ons betreft bijzonder veel kijk- en luisterplezier. En ik hoop dat onze grote vriend Cliff rustig gaat zitten, waarschijnlijk op de punt van zijn stoel, maar ballo play en ballo naki. En ja, laten we vanuit gaan dat we een topwedstrijd kijken. Het zal een grote wedstrijd worden. Rashid houdt het op een verrassing, toch? Ik zeg, Frankrijk gaat naar de grote finale. Met dank aan Rashid Sultan, zeg, Quraish Nagizing. Dit was QN Insight Weken Update voor Baganatori. Teka de Schwiti, hou het sportief. Uno kos makandra, tap social media. Uka haar makandra wel. Ma usap tak, wala malana seranamang. Lobby, tambo. Oké, ciao.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen. En de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

0: nigga.
1: BT, attacky dis na O. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in me hoofd lopen.
3: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari guide and protect the people, keep them from falling.

0: klaar voor een andere BT. Goedemiddag, dames en heren. Hoe gaat het met mijn medebroeders en zusters op deze mooie 14e juli? Clifton Michael Limburg op Lim FM. En met Tagalasma Odi en Afalik gezegend konden die zien. Mijn solicie, Lucas heeft zijn acties even af. Maar zegen DC. Maar dan nog is het gezegend. De mensen die jarig zijn wil ik feliciteren. God bless you, God zegen. De mensen die ziek zijn. Uchisu srefi. En de wangse abi wasari na in de familie. Of na in de inner circle. Kan de wang mati fi gwe. Of wang sma sa isai besa boom. Wins anoy mati ma sma dat gwe. Gecondoleerd, mensen. Ik ben gekomen vanmiddag om... ik heb 10 petten van United Cement. 10. Mi ede bigi dus al is nog fit me. Is je mi taïta? Ik ben hoofd van de school. En ik maak één fout om het kleiner te maken. Oh, wat ben ik dom. Hé, met taïta. Die kan ook praat ede. Was ik vreselijk gierig. Milan wil ik eerst... Dat is bomtje zo. Bijna in de prieten. Atra. Voorzien we weer pet zo. Kan ook hoor. Dat is... Maar ja, ik heb deze petten. Ik heb 10 fasen. En ik heb 10 kannen. Kannen toch? Je kan het drinken. Met je kokoswater kan je drinken. En ik heb 10 tassen. Hé, hey, scheidsrechter. Nee, ik ben fluit jaren. De wedstrijd is nog niet begonnen. En ik heb 10 tassen. Je kan daar iets in zetten. Begrijp wat ik bedoel? Je kan iets in zetten van United Cement. En ik... WK is straks voorbij... En anders zit ik dan met al die tassen van United Cement. Dus ik wil die dingen aan jullie geven. Zo vrij en lief ben ik. Dus je moet me straks bellen. En dan krijg je gewoon een combinatie. Je krijgt alles in één. Je krijgt een kan, een tas en een pet. En dan ben ik grap vast. Of van ja, dadelijk kan je die pet kunnen gebruiken. De tas kan je altijd gebruiken. En een kan helemaal. Dus standby mensen. Maar eerst wil ik beginnen. Ja, mij belkbaar. Kijk, als je in het buitenland bent, ga je kunnen winnen. Je moet steeds winnen staan in contingent idee. Isabi bij Riano. Je komt vanmiddag en dan neem je het gelijk bij Riano, die tassen. Hij gaat de namen voor me noteren. Mensen, ik wil starten deze baganator. We hebben twee korte dingen. Voordat ik over voetbal begin te praten. Laat me ook de Fransen feliciteren. Met hun... de herdenking van de bestorming van de Bastille. 14 juni, de mannen hun nationale feestdag. Dus dat betekent, dames en heren, dat op Frankrijk vooral rust vandaag. De verplichting om te winnen. In Okai Lassie, ik zie al dat Suriname gepleegd van 24 november. De gepleegde Lassie. 24 november moet je winnen op die dag. Awins hemelika grong, awins ala liba, awins ala wadra e dwars e kong. Jij moet winnen vandaag van die Spanjaarden. Zo opmerkelijk dat de wedstrijd op 14 juni. Dus is dit. Nou pas is dit niet die conscience aan de dag. Jongens, zang. Na 14 de mee play. En ik denk dat de Deschamps en zijn guys dat helemaal begrijpen. Dus straks. Ik breng dat half vier, ik bang hij, dus we winden dat snel, zodat we met ons allen kunnen gaan kijken naar de halve finale. Suma winit die de na finale. Hé, hey, geweldig man. Suma win Tamara de na finale ook toe. En Suma las it die de, na Suma las Tamara, die twee gaan spelen voor de derde plaats. Wie gaat op de derde plaats? Hij is aanstaande zaterdag. En ik kan niet eens voorspellen dat die wedstrijd van zaterdag voor de derde plaats zal gaan tussen Argentinië en Spanje. Argentinië en Spanje op play. Jongen, dit is nog een kamp aan mij drinken. We drinken kokoswater. Zo'n finale. Weet je, doe met me hier hoor. Zo'n finale drink ik kokoswater. Zo'n halve finale. Ay, dus de derde en de vierde plaats. Arge en Spanje, dat is zaterdag. Dames en heren. En zondag is de grote finale. Tussen Frankrijk en Engeland. Maar laat mij praten over iets waar ik... je weet, soms lijkt dit land op een bakoeverwinkel. Geloof me, het is mijn land. Ik hou ervan. Mikumba Tiberja. Maar dit land is... Dus, ik weet het niet hoor. Kijk, ik ben zo begonnen. Prettig begonnen met Lafu. Je lacht maar even in dit land. Even, Bagaladi Yeshwabaga. Je lacht even in dit land, Bagaladi Yeshwabaga. Motayo Hassan. Laat een groep Surinamers gaan naar Brazilië, in het bos van Brazilië. 15 Surinamers, 20 Surinamers, minanga 19 tramang. We go in Abusi Fuden Brasjong. Dan we go marcher links 3, 4, 5, 6, 700. Links 4, 5, 6. Rechts, hier, links, weer. Naga baret, naga gong. Motagi, mogo, maminokon baga. Yo go, ma je gaat niet terug. Of je kunt in een bodybag baga, of in een blakasaka. Wat zal je een brasje doen? En dan in Brazil, ga go, washer. En Abusi, links 4, 5, 6. Ga, welk ander land daar ook. Isabi, ga. Yo go. Maar yo kombaga, no? Yo kombaga, dames en heren. En wasaka. En wasaka yo kombaga. De maus meisje. De maus deupje, de meer kijk hier. Hij is in mijn land gekomen. En ik heb opgetreden. Ik weet niet hoor. De achterland voor UNO is zo'n open goal. Mannen in uniform die daar marcheren. Ik heb die video gezien. DNA-lid Jordan vraagt zich terecht af wat er gaat gebeuren. En dan ga je zien onze mensen komen in spoedvergadering bijeen. Isabi, je vraagt je af, spoedvergadering dat wat? Na spoedvergadering wil je actie zien. Zodra deze dingen gebeuren, dames en heren, en je komt niet kordaat in. Je treedt niet kordaat op. Ine reageert snel. Nou, ik heb jouw man dan sani amasia olonei broeko. Aman tapengi, i accepteren, i wakagwe, of whatever. Ik zeg niet dat je... Wat ik u vertel is... begrijp me niet verkeerd. Maar soms moet je mensen gelijk op hun plaats zetten. Dat wil ik u uitleggen. Isabi. Soms moet je gelijk laten merken van... Bralukuno, dit is de streep, dit is de lijn. Dit is nou een punt. En nou een komma, nou een punt. If you think nou een komma, hallo, nou een punt. En je moet het soms duidelijk maken, want if you don't do that, asma want tekenpunt nee tapu. Is dat wat ik dan? Want ik heb de punt niet op. En wanneer je het niet gaat accepteren, ga je straks niet eens in dat gebied kunnen gaan. En ik heb eerder in deze baganatorie in het programma DC, me doet een soort opmerking die ik ba, dat gewoon gewapende Brazilianen gaan te keer in het binnenland, Esutapsma, Erigeri, Skoutu Nomantri, op dadelijk, you know, man, go in een gebied. En dadelijk de man potwaan vragen, de man dat een gebied die zijn of zijn amoro. Dat zou we doen. Dan gaan we weer vergaderen. Dan gaan we in comité-generaal. Dan met dat isolatie, echt, ik weet het niet hoor. Isabi, dus, en dan kunnen we zeggen van, hey, mekaar plek, begin dadelijk, cool, laf op tjins, cool, ontspan. Maar daarmee lossen we geen problemen op. We babbelen en we praten en we zijn net een stelletje suffers en we maken de maashiwa olo en ubruku. En we moeten, dames en heren, in elk geval onze instituten verscherpen serieus er. Er dient heel snel een reorganisatie plaats te vinden. Atori Sotaki SD, Sotaktra SD, over de politie, over het leger. Die reorganisatie moet zo snel geschieden, dames en heren, waardoor wij over kunnen gaan tot het versterken van onze werkarmen die wij moeten inzetten bij dit soort situaties. Isabi? Want if you want to go, yagi de maas aan de na binnenland drapen, dan Yusuf op een broko gong, dat de ma op mororoko san lik you, geloof me. Je gaat gewoon jezelf onsterfelijk belachelijk maken. Maar er moet inderdaad wat gebeuren, want ik maak mij zorgen. Jordan heeft gesproken. Iemand verwees naar de gewapende mannen die in de bossen bezig waren. Meneer Botsen en zo in Cayenne. Ja, maar toen waren de Fransen van op de hoogte, vriend. Isabel was een compleet complot. Laten we niet te veel uitweiden. Isabel, maar de Franse autoriteiten waren daar van op de hoogte van die verrichtingen van die mensen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Belangrijk is dat we nu... Mag ik die beelden zien van die marcherende mannen? Links, 3, 4, 5, 6, als er mij die jij hebt, dat je de man in de strand aan de halen. Kijk, man, kom maar, dat is goed, man, maar even goed erop. Goed erop. Wanneer ze pirpirut die video denkt, dat je. Nam op het show weer draai. Hoe laf door haar, hè? Hoe laf door haar. Je zou eigenlijk, dames en heren, dat heel ding daar moeten schoonvegen. Laten we luisteren naar het lid Jordan van de Nationale Assemblée, die het ene ander hierover gevraagd heeft aan de regering.
1: Eerlijk gezegd, ik ben helemaal geschrokken. Ik vroeg aan die mensen die de beelden met mij hebben gedeeld van... is dit echt waar? Berust het op waarheid? Ze hebben gezegd, mevrouw Jordan, jawel. Elke ochtend maken we dit mee hier. Er worden zelfs schoten gelost elke ochtend. En we voelen ons geïntimideerd, we voelen ons bedreigd. We willen meer informatie hebben van de overheid, wat er gaande is hier. Dus het kwam schokkend over bij mij, hoor.
2: Ja.
1: Als volksvertegenwoordiger.
2: Ja. En mevrouw Jordan, om welk gebied gaat het?
1: Ja, ik heb me laten vertellen dat het om Sarah Creek gaat. Ja, om in het gebied van Sarah Creek.
2: En dit is niet de eerste keer dat wij geconfronteerd worden met deze beelden. Als ik mij goed kan herinneren, een maand geleden waren er ook al beelden van mensen in militaire tenue met zware wapens. Hebt u die ook gezien?
1: Ja, die beelden heb ik ook gezien. En mijn collega's hadden vragen gesteld in het parlement hierover aan de regering. En... Nog een maand daarna zien we weer dezelfde situatie. En het is zorgwekkend. Het werk vragen op bij de samenleving en ook bij ons als volksvertegenwoordiger. Dus vandaag was er wel een openbare vergadering uitgeschreven. En ik was van plan om dan de regering ter verantwoording te roepen. Maar het is helaas niet doorgegaan. Dus heb ik de beelden gewoon verder gedeeld op social media. Zodat ik de reacties vanuit de samenleving kon opvangen. Ja.
2: Hebt u naar meer informatie gevraagd? Misschien aan van de minister van NH? We weten, jullie behoren tot dezelfde partij. Hoe zit dat?
1: Dus de regering is één en ondeelbaar. Als ik zeg de regering, dan bedoel ik van het is een case die nader bekeken moet worden door de totale regering. Want het is niet 5 jaar terug of 10 jaar terug dat er vergunningen worden uitgegeven. Vergunningen worden uitgegeven, tot nu toe ook worden er vergunningen uitgegeven. En als we de beelden goed hebben bekeken, dan zien we dat die mensen, die groepen, zwaar bewapend zijn. En ik wil van de regering weten, als dat is opgenomen binnen die concessievoorwaarden, dat ze bewapend moeten zijn en op basis van welke wettelijke voorwaarden ze die wapens dan dragen, die zware wapens. Zijn die munities geregistreerd? Voelen de gemeenschappen, de omliggende gemeenschappen zich nu geïntimideerd en bedreigd? En wat doet de regering daarop? Dus het is een antwoord die gegeven moet worden door de totale regering. Wat ik wel weet is dat het ministerie van NH bezig had gevraagd naar middelen om de ordening van de goudsector te bewerkstelligen. Dat weet ik wel, maar verder weet ik niets anders welke stappen de regering heeft ondernomen, de huidige regering heeft ondernomen om dit te voorkomen in het vervolg. Dus ik heb begrepen dat de regering al op de hoogte is van de ontwikkelingen daar. Dus we wachten op de reactie af van de regering. Het zij de minister van NH, het zij de president of de vicepresident. Belangrijk, het is de regering die met antwoorden moet komen. De regering is één en ondeelbaar.
2: Ja. Mevrouw Jordan, u hebt aangegeven, u staat in contact met de mensen van dat gebied. Hoe voelen zij zich op dit moment?
1: Ze voelen zich geïntimideerd, ze voelen zich bedreigd, ze weten niet waaraan toe ze zijn, ze weten niet op wie ze een beroep moeten doen, bij wie ze terecht kunnen om dit stop te zetten. Want het is storend zo, elke ochtend worden er schoten gelost. En ik vraag me af, als de regering opdracht heeft gegeven of toestemming heeft gegeven om militaire trainingen te houden in het binnenland door deze groepen. Want u heeft zelf gezien, ze zijn bezig te trainen. Toch? En worst case scenario. Weten we hoeveel wapens ze daar binnen hebben? Als er een opstand uitbreekt daar, hoe gaat de regering dat onder controle houden? Heeft de regering controle daarover? Dus dat zijn de antwoorden die de regering moet komen geven aan de samenleving. Want ze wachten, de samenleving wacht op antwoorden. Want dit kan zo niet verder gaan, toch? Het kan zo niet verder gaan. Want een maand terug hadden we dit al en nu weer hebben we dit. En u heeft zelf de beelden kunnen zien. En ik heb nog meer beelden waar er schoten worden gelost door deze mensen. Elke ochtend. En ze beweren dat het hun gebied is. Ja, dat wordt er gezegd aan de mensen van de omliggende dorpen daar. Het is hun gebied.
2: Ja.
1: Dus het is een vrij ernstige zaak. En de regering, ik verwacht antwoorden en duidelijkheid van de regering. Ik heb wel begrepen dat de boodschap de regering heeft bereikt. Dus we wachten af.
2: Ja.
1: We wachten af.
2: Ja. Mm. Mevrouw Jordan, de afgelopen periode hebben wij gezien dat ordening goudsector bezig was op het veld om verschillende plekken te ontruimen. Ze waren de afgelopen periode ook in het Sarakreegebied, maar opvallend genoeg, opmerkelijk genoeg, zijn deze mensen met zware wapens nog steeds actief. Hoe denkt u dat komt?
1: Dat heb ik ook kunnen zien dat er ontruimd wordt. Maar als die mensen concessie hebben, toch? Als ze concessierechten hebben, dan is het moeilijk om ze te ontruimen. Dus vandaar dat ik zeg dat de regering met duidelijkheid moet komen. Toch? We weten allemaal dat er concessies uitgegeven mag worden, maar onder welke voorwaarden? Hebben ze toestemming van de regering om zwaar bewapend te zijn? Toch? Zijn die munities en de wapens geregistreerd bij de staat? Bij het ministerie of de erkende instanties die dat moeten doen. En worden er controle uitgevoerd? Dus wat zijn de bevoegdheden van deze concessiehouders? Dat wil ik van de regering weten, zodat de samenleving op de hoogte kan zijn. Over deze case. Dat is onze job als volksvertegenwoordiger. Dat is mijn job. Dus ik, van hieruit vraag ik de regering, want de vergadering is niet doorgegaan waarbij ik de vragen rechtstreeks kon stellen aan de regering. Dus via uw medium vraag ik aan de regering, laten ze met een persmoment komen en duidelijkheid verschaffen. Als het om het ministerie van NH gaat, of Juspol gaat, of de president gaat, of wie dan ook, welke presidentiële commissie, laten ze met duidelijkheid komen naar de samenleving toe. Want het kan niet zo zijn dat we hier in de stad zitten. We zijn hier in de stad en onze achterland, onze binnenland, wordt dan blootgesteld aan deze groepen. Toch? Het tast onze soevereiniteit aan. Dus, en dat moet duidelijk, daarin moeten we duidelijkheid krijgen van de regering. Dat is mijn punt.
0: Ja, en dat zei DNA-lid Genevieve Jordan, dames en heren. Dus we hopen inderdaad dat er gewoon duidelijkheid komt hierover, want het is totaal fout. Er zijn heel wat vragen die opkomen. En ja, ze zullen natuurlijk heel lang op zich laten wachten alvorens te komen met een reactie. Maar dan weten we dat. Ik heb ook een andere. Ik had een verklaring, dacht ik, van volksgezondheid zou ik moeten hebben hier. Alleen ik zie die verklaring niet meer. Geeft u me even 1 seconde de tijd om dat snel. Goed, dames en heren, dus nogmaals om terug te komen. Het is voor mij, als je het mij vraagt, een situatie waarbij er gauw moet worden, ik ga niet zeggen ingegrepen. Ja, ingegrepen in die zin. Laat de gemeenschap weten wat er daar allemaal gebeurt. Wie zijn de mensen? We hebben ze inderdaad eerder gezien met wapens en zo, de Meiluso schot. Het kan niet en het is straks niet meer onder controle te krijgen als je niet uitkijkt. Isabi, heb je een lukbong, heb je het straks niet meer onder controle. Dat is gewoon een feit. Onderschat het niet en laat dat ding dus niet uit de hand lopen. Ik heb begrepen, dames en heren, het ministerie van Volksgezondheid een verklaring heeft uitgegeven. In verband met een interview welke we dus hebben gehad gisteren in BT. En we hebben gesproken tot meneer Ori. Meneer Ori is de man daar bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg. En hij heeft gesproken over de beschikbaarheid van vaccins later dit jaar. En op een gegeven moment heb ik begrepen dat vanuit volksgezondheid er daarop is gereageerd. Allee, ik zie, waar is die verklaring? Is goed daar. Hey, laten we naar die film gaan van van meneer Sedo. We zijn geweest in de Palmetuin. Je weet, er is een situatie waarbij de organisatie die belast was met de viering van de inheemse dag in de Palmentuin. Die mensen zijn boos, want de jongens van Apache hebben dus nu de organisatie. Eigenlijk zo, de mensen, zo'n situatie dat op de inheemse dag zelf er sprake is van een grote verdeeldheid. Dus ik hoop dat ze hun verstand gebruiken en ervoor zorgen, dames en heren, dat de plooien die er zijn voor den 9e worden glad gestreken. Maar laten we kijken, de jongens zijn geweest naar de Palmentuin waar een bijeenkomst was. We kijken even naar het volgende.
2: Er is geen spanning tussen Stichting Apache en geen enkele organisatie. Toch? Dat moet wel duidelijk zijn. Misschien wel, maar in ik want to animaties, Aluma versus Swedo. Swedo is buiten kijf, toch? Wat wij moeten zeggen, en dan sluit het gelijk aan op uw vraag. Swedo en Stichting Apache Suriname, als voorzitter had ik besloten om inheemse dag te doen. En ik had mijn bedenkingen hoe ik het wilde doen. Dus in teamverband Uja Tori en dat Utak 2026 willen we het proberen. Dus ik had toen vernomen dat je moet indienen bij het kabinet. En we hebben onze schrijven gericht aan de directeur van het kabinet. En we moesten dus wachten. En opeens werden we gemaild dat we dus toestemming hebben gehad. Ja. En dat we dus telefonisch contact moesten maken. En dat is ook gebeurd. We hebben gewoon volgens de procedure ons schrijven gericht. We hebben aangegeven wat we van plan zijn, waarom we het willen doen. We hebben ons schrijven gewoon uitgebreid opgemaakt, toch? Want niet dat bijvoorbeeld dat was gevraagd van ons, vanuit het kabinet. Ik heb gewoon vernomen, je moet een schrijven richten en vragen van hé.
3: Ja.
2: Ik zou de Palmentuin van het jaar willen aanvragen voor 7 en 9 augustus. Maar we hadden het kort onderbouwd waarvoor we het wilden en wat we eigenlijk wilden doen.
3: En wanneer was dat?
2: Dat was in april, begin april.
3: Maar was je op de hoogte dat die meerdere organisaties een aanvraag hadden gedaan?
2: Nee, dat meerdere organisaties een aanvraag hadden gedaan niet. Maar ik weet wel, meerdere organisaties kunnen aanvragen. Toch? En op grond daarvan hebben wij dus ook aangevraagd.
3: Maar was je op de hoogte dat de Stichting Amazonemarkt ook een aanvraag had lopen op het kabinet?
2: Dus ik ben niet zozeer speciaal gefocust op Stichting Amazonemarkt. Ieder in feite mag aanvragen, toch? Dus wij hebben ook als een van de organisaties aangevraagd.
3: Ja. En dit is de eerste keer dat die Stichting Apache zoiets gaat organiseren in de Palmentuin, 9 augustus?
2: Ja, Stichting Apache als organisatie en stichting wel. Mijn persoon niet, toch? Maar als Stichting Apache en in de Palmentuin is het wel onze eerste keer, ja.
3: Ja. Nou, we hebben, u hebt het ook gezien, dat de Stichting Amazonemarkt ontevreden is met het besluit dat jullie de organisatie mogen doen. Er is zelf een rechtszaak aangespannen tegen de president. Hoe reageert u daarop?
2: Ik vind het jammer. Ik vind het heel jammer dat er zo dus zulke uitspattingen zijn. Vooral vanuit de hoek van de inheemse. We zijn al niet zo veel. En ik bedoel van, wat we willen doen is om meer ontwikkeling brengen binnen de inheemse gemeenschap. Toch? En als er geen momenten waren geweest waar we niet hebben gecommuniceerd, dan zeg ik oké. Gecommuniceerd, dan zeg ik oké. Toch? Want net wat ik zeg, ieder plaatst zijn eigen mening.

0: nog een communicatie gehad. Mm. Er is communicatie geweest tussen Stichting Apache, toch? In de vorm van mij als voorzitter, mevrouw Aluma, de directeur van het kabinet. En op de heer Karwa was op eigen titel aanwezig, heeft hij ook gezegd, toch? Maar zoals ik het hoor, komt het over alsof men zegt, ze moeten samenwerken, ze moeten praten, waarom kunnen ze niet praten? Er is gesproken.
1: Op het kabinet nog?
0: Op het kabinet nog wel. En wij hebben toen gezegd, we staan open voor adviezen, toch? Ik heb eigenlijk bij Lim FM zelfs, de eerste keer toen we uitkwamen, was het bij Lim FM. En daar hebben we ook gezegd, als voorzitter heb ik gezegd, we gaan ook de organisaties die eerder hebben georganiseerd, gaan we uitnodigen voor gesprekken om samen adviezen in te winnen van hun. Ze worden ook officieel uitgenodigd. En waar nodig kregen ze ook een podium. Toch? Dus vanaf het begin zijn wij transparant geweest. We hebben eigenlijk onze armen niet gesloten voor niemand. Toch? En toen ik werd gebeld door de directeur van het kabinet, zeg van, we hebben de andere partij hier die ook even wil praten. Kijk, ik moet zeggen, oh, die directeur heeft haar best gedaan. Dus ik begreep dat gedeelte dat de president voor de rechter gesleept wordt. Ik begreep dat helemaal niet. Want er is een uitgebreid gesprek geweest op het kabinet. En eigenlijk daar begon het al. De wijze waarop die mevrouw zich opstelde was niet een manier van dat ze wilde praten om te onderhandelen. Ze begon met eisen. Zeg ja, er is een tent in de Palmetuin dat van mij is. Mm-hmm. Toch? Dus ze wilde de leiding zoals het gezegd wordt. Maar er werd op het kabinet aangegeven, zeg van luistert u, de vergunning is al uitgegeven, de toestemming is al uitgegeven. En niet dat u er niet eens mee was, u hebt zelf aangegeven. Kan het kabinet bemiddelen om te kijken hoe we kunnen praten met meneer Suido, zodat er een samenwerking komt. En dat is toen geschied, toch? En uiteindelijk zitten we in die samenwerking. Dat is tegen de UMK-kabinet voor doen. Want jij praat dan niet meer over samenwerking. Je praat over jouw deel, jouw structuur. Mm-hmm. Dan waar gaan we naartoe?
1: Oké. Om het toch goed te begrijpen. Er was al afgesproken om gewoon samen te werken, maar met de Stichting Apache in de lead. Zeg ik het goed?
0: Dat was een bemiddeling van het kabinet, van de directeur. Toch? De directeur zei, werken jullie samen? Ik zeg, oké. Maar hoe dan? En zo, dus zo is mevrouw Aloe in de gelegenheid gesteld. Maar zij kwam met eisen. Toch? Het waren niet ze wilde gewoon haar eigen leiding hebben. Dus wat ze wilde doen, de Palmetuin verdelen in twee. Dat breng je verdeeldheid toch? Naar verdeeldheid. Je zegt, je wil de inheemse bij elkaar brengen. Dus als ik versta samenwerken, dan zeg ik, Jamal, jij en ik gaan de samenwerking aan. Koos doen. Van wakka. Oké, mi abba vergunning, mi abde voorwaarden. If one samsa, school toe na mi de maukari, voor actie samsa, DC na mi amaukari, want a vergunning, dikba. Toch? Dat kunnen we toch niet teruggaan naar zeggen, hey, dan moet zij opnieuw een vergunning aanvragen. Dus het was, mijn naam is al daar. Koos doen, mijn brada. Aye, dus zei je want doen. Toch? Die gelegenheid is niet eens geboden. Want als je vanaf het begin al zegt van, jij wil je vleugel, wij moeten ons vleugel. En ik heb gisteren iets gevolgd bij DTV. Bij mijn voorzitter voor OISGO. En toen had ik bepaalde dingen gehoord. Toen zei ik al van, zie je, dit model is al jaren gaande. En ik heb ook gekeken op social media bij viering van Dag der Inheemse, heb ik ook alleen maar geklaagd gezien. Dezelfde situatie, toch? Dat ook terugvalt op dezelfde persoon. En op grond daarvan heb ik gezegd van, weet u, directeur, wij gaan de verantwoording zelf dragen. Want als we nu op het kabinet al niet komen, en dit is het gedrag, dan komt je aan mijn verantwoordingsrevue. We hebben gewoon een heel programma uitgewerkt. Het zou ook weer, ik zou ook weer opnieuw met mijn team moeten zitten om dit te bespreken. Abodewa hetra chenchi baka. Wanneer er iets mis is gegaan, dan iboyeren naar Apache. Dus, eenmaal het zo is, laten we ons verantwoordelijkheid zelf dragen. Toch? En dat is ook.

0: ook afgestemd met die mevrouw op dat moment.
1: Ja. En dat was de laatste keer dat jullie hebben gesproken? Wanneer was dat?
0: Het was de eerste en de laatste keer. Hou me ten goede hoor. Het kan 2-3 weken terug zijn, toch? Maar ik hoorde haar nog zeggen van... Misschien kunnen wij, dus zij, hè, misschien kon zij bij Fort Zeelandia organiseren en dat soort dingen. Zij ze nog, toch? Ze zo met de directeur, ze vroeg de directeur. Ik weet niet hoe dat verder is gegaan. Maar ik wil alleen maar aangeven dat ze nog met een alternatief kwam. Toch? Want ze vroeg ook in hetzelfde gesprek het plein. Toen zei de directeur van nee, kijk, het plein, daar wordt er gewerkt. Toch? Er waren ook andere activiteiten die we hebben moeten cancelen. Dus wij kunnen jullie naar het plein sturen. Toch? Dus ik geef alleen maar de waarheid aan. Er is gesproken. Toch? Als je zoekt naar andere plekken, had je het gedeelte van ons denk ik al begrepen. Dus daarom zeg ik nogmaals. Ik weet niet wat dit betekent, wat er nu gaande is. Omdat er gesprekken zijn geweest. Dus voor de mensen bij wie dat onduidelijk waren, dan hoort u dat nu. De mensen die zeggen, Ingi Umusroko samen, of Ingi Ewag weer praten, of jullie moeten praten met elkaar, er is gesproken met elkaar. En er is gesproken om samen te werken.
1: Ja. Ja. In het gesprek dat wij hadden met mevrouw Aluma,
2: ja,
1: heeft ze ook iets aangegeven, Taki. Omdat, ze zegt van, het is waarschijnlijk zo dat omdat... er een NDP-regering is, dan is meneer Swedo wat makkelijker aan een toestemming gekomen om Inheemse Dag te vieren, of althans te organiseren in de Palmetuin. Hoe reageert u daarop?
0: Ik om de laatste bal dat je richting meneer Swedo en Apache moet schoppen is politiek. Anders had ik deze organisatie al lang gepolitiseerd. Anders was deze organisatie... Kijk, Apache is al langer dan 9 jaar bezig. Toch, al langer dan 10 jaar zijn we bezig. Ons radioprogramma alleen bestaat al sinds nu ongeveer 12 jaar bij de SRS. Toch? Hebben we tijdens campagne iets gedaan met politiek? Begrijp je? Dus ik vind het een vieze troef dat je schopt. Waarom ga je politiek betrekken hierin? Of heb je boter op je kop? Ik weet het niet. Misschien gebruikt de politiek jou om dit van inheemse te frustreren. Toch? En daarom zeg ik, wij hebben alles volgens de normale procedure gedaan. Toch? Laat me maar een voorbeeld geven. Zelfs onze vergunning is sinds april ingediend. Toch? We hebben de normale procedure afgewacht. Via de politie, via de brandweer, via de DC. Toch? De vergunning is nu binnen, maar het was niet binnen een week of 3 weken binnen. Het was na 2 maanden binnen.
1: Ja. Ja.
0: Toch? Dus nou een politiek invloed naar Wendeja. En ik heb 1 ding gezegd. Ik heb het zelfs aan inheemse broeders en zusters gezegd. En daarom zeg ik het vandaag. Ik heb ze gezegd. Meng jouw inheemse activiteiten. Elke leider van inheemse. Een paar zijn er die sapsami tak nangade, mira oosti van Swiru tak nangade. Alles wat je doet voor inheemse, toch? Nog een menging doen aan de politiek. Je gaat de politiek nodig hebben, dat sluit ik niet uit. Toch? Maar je noemt zeer Youssef in de Noansmagie politiek. Je moet gewoon, als het zover is en je bent de leider, dan moet je tegenover de president kunnen zetten als sterke voorzitter en sterke leider. Dan zit je tegenover die president. Dan ga je praten. Toch over het een en ander wat je kan betekenen of wat zij kunnen betekenen voor de inheemse. Toch? Maar Unjan is heel roevallig.
1: Ja, ja. En ze heeft het een beetje onderbouwd, wat Ataki. Ze heeft daarvoor, volgens mij zei dat vorig jaar of zo, Abidua aanvraag. En dan is er een andere organisatie, zeg in april. En toch komt die organisatie in aanmerking. En ze geeft daarbij ook aan dat zij het jarenlang heeft gedaan. Dus ze vindt het opmerkelijk dat wat organisatie komt pas doen aanvraag. En die organisatie die heeft dan gelijk toestemming gekregen. Dus ze plaatst er wel vraagtekens bij.
0: Het zou hier vorig jaar kunnen zijn. Maar dat is niet de procedure. Je vraagt een paar maanden van tevoren aan. Dus vorig jaar leek wel overdreven. Toch? Maar natuurlijk kan ik dat niet bevestigen. Ja. Maar ik praat over wat de procedure is. Is dat je een paar maanden van tevoren aanvraagt. Dus ik weet als ik vorig jaar moet geloven. Het is een beetje moeilijk te geloven.
1: Ja. Nee. Nou goed, er is een kort gespannen tegen de president. Jullie hebben ook al gesproken. Maar heer Raoul, heer Schwedo, staat u nog open voor een eventuele samenwerking met Amazonemark?
0: Met de stappen dat genomen zijn en na onze communicatie niet. Vanaf het begin eigenlijk al niet, maar ik heb me opengesteld. Want ik moet eerlijk zijn toch, het gaat niet eens om Amazonemark alleen. We hadden gezegd, we willen met een ander concept komen. En een stichting Apache Soosje naar Suriname gaat het gewoon zelfs doen. Ja. Toch? Maar als je praat over collectief, dan wil je altijd kijken wat je samen kan doen. Toch? En dat wat ik al zei, wanneer zie je dat partijen anders denken en het past niet in je concept, dan zeg ik draag je verantwoording liever gewoon alleen. En dan ik boem voes met op social media etaki. Geen die nieuwe organisatie de ruimte.
1: Ja,
0: toch? Dus. En dan kijken wat er in de bus komt.
1: Ja, trouwplossing naar die.
0: Trouwplossing naar die.
1: Ja, nou goed. Ja. Ik denk dat we het hierop kunnen houden. Er is geen vuiltje aan de lucht volgens u, heb ik, als ik zo naar u luister. Dus de dag wordt gewoon vlot voorgezet. En we wachten af, kijken wat de uitspraak van de rechter is op 16 juli.
0: Dat zeker. Wat de uitspraak ook mag zijn, wij kunnen niet zeggen, we blijven stil. Toch? Want als het in het voordeel van de president is gevallen, betekent dat alles gewoon doorgaat, toch? Als het in het nadeel van de president is gevallen dat niemand verwacht, want dat zou het echt onduidelijk zijn, maar ja, ik ben geen rechter, dan gaan wij ook horen van het kabinet hoe verder, toch? Maar voor nu gaan alle activiteiten gewoon door. En wij zijn dagelijks bezig in de Palmatuin met de...
1: Ja, en waar is je komen voor investeer nou de baan, terwijl waar rechtszaak de bezig?
0: Nog een keer?
1: Is het geen risico om nu al heel wat investeringen te plegen terwijl er een rechtszaak gaande is?
0: Nee, kijk, ik weet niet, Lugo, een rechtszaak, de tegenstichting Apache Suriname. Toch, dus wij zien geen enkele reden om ons nu al bezorgd te maken. Toch? Ja, maar dat is een boete op je kop, toch? Maar we zeggen dat je niet doet niks verkeerd en het ligt anders, toch? Daarom zeg ik, we vinden het een blaam naar de president toe, want waarom? Zou ze pres op te maken aan Sadisi. Toch? Maar goed, daarom zeggen we, het recht moet zegevieren nu toch.
1: Oké.
0: Okay. En we leggen onze vertrouwen in onze rechtsstaat. Dat is het enige wat ik kan zeggen.
1: Ja.
2: Oké, okay, daar hebben we dus dit vraaggesprek gehoord met Raoul Sedo. Enkele zaken zijn zeker bij mij ook niet wat duidelijker. Dames en heren. Hij zegt vanaf het prille begin was er sprake van, hoe zeg je dat, wilden ze samenwerken. Belangrijk is, mijn hoop dat Adewa Kaboom en dat Abelang voor een inheemse groep centraal zal staan op de dag zelf, op 9. Isabi, misschien moet die mevrouw een goed gesprek hebben met CEDO en zijn organisatie. Maar laat mij snel doen. Ik hoop dat de rechter, ja, volgend 14 is overmorgen. Dus 14 is donderdag. 16 bedoel ik, is donderdag. Isabi? Dus dat doet de rechter een uitspraak. En 9 augustus na. Nou, we hebben toe drie wiki. Dus voor zo'n moment dat hij dan midden in moeten alle plooien weg, no? Oké, wat gaan we doen? Gaan jullie de truitjes nemen of niet? Want anders ben ik weer Aladdin Negi Petja, dat is Amba. Of met ik Aladdin Tas. Wordt Aladdin Boegoe of mee in de tas. Dus hij hoeft zich geen zorgen te maken hoor. Je belt me gewoon, de kisat, je kisie. Want we moeten wel snel opbreken. Het nummer is 547-33-540. Isabi, 547-33-0. We gaan het helaas alleen op dat nummer doen. En dan... Neem je tas van United. En we doen alleen dat hoor, meneer Tak Trattori. Kom, Tak alleen. Goedemiddag, je bent er de uitzending.
3: Goedemiddag, nummer 1.
2: Hoe gaat het met u, mevrouw?
3: Goed.
2: Ik moet de namen noteren hier, zie ik. Wat is uw naam?
3: Natasha Tabayo.
2: Jij bent geen onbekende bij me?
3: Nee.
2: Je bent een trouwe fan, no?
3: Jawel.
2: Je belt vanaf KBC-tijd, weet ik.
3: Ja, dan kun je me nog gaan.
2: Tuurlijk ken ik je nog, stel je nou eens voor. Natasha Sabayo is een trouwe beller. Dus ik heb een pet. Wat ga je met die pet doen?
3: De zon. Tegen de zon, sorry.
2: Oké, en een tas. Heb je veel spullen om in je tas te zetten?
3: Ja, ik heb veel rommel.
2: Nee, je moet geen rommel in die tas zetten. Is het een mooie
3: tas?
2: Nee,
3: geen rommel. Ik bedoel, wanneer ik ga uitslapen, is het een grote tas.
2: Nou, het is redelijk.
3: Oké.
2: Mijn hoofd past erin.
3: Ah, dat is het groen. Sorry.
2: Nee, mijn hoofd past erin.
3: Oké. Okay.
2: Waarom zeg je sorry? Oh, ik heb een groot hoofd. En heb ik ook een kan voor je.
3: Ja.
2: Oké, okay, de wedstrijd straks. Wie wint Frankrijk-Spanje?
3: Spanje.
2: Met?
3: 2-2 en Rus wordt 4-2.
2: Oh, dus Rus is het 4-2, eindstand 2-0.
3: Ja, 4-2.
2: Zo'n vreemde wedstrijd. Oké, Natasha. Wanneer kom je tas halen? Eigenlijk mogen die...
3: Morgenmiddag.
2: Morgenmiddag kan kom je?
3: Ja, morgenmiddag, na het werk.
2: Oké, okay, kom met je ID-kaart, hè?
3: Is goed.
2: Oké, okay, en succes straks bij het bekijken van de wedstrijd.
3: Is goed.
2: Maar bedankt de mensen van United, Semenna.
3: Nog bedankt voor die spullen.
2: Ik ben op het werk, hoor. Oh, je bent op het werk, oké, okay, tot morgenmiddag.
3: Is goed. Doei.
2: Nee, eigenlijk mag je ook niet stiekem bellen. Je moet gewoon netjes aan je directeur vragen. De directeur, mag ik even bellen? Ik wil een tas winnen bij Lim FM. Goedemiddag, je bent in de uitzending.
4: Goedemiddag met Hans Raj.
2: Hans Raj, laat me de naam opschrijven. Hoor. Uw voornaam is?
4: Armando.
2: Nou, voetbalding. Armando Hans Raj.
4: Het rolluisteraar van Lim FM. Hè?
2: Maar dat zeg je niet om die tas te winnen, toch?
4: Nee. Alleen met Arkilen.
2: Maar Armando, even niet Armando, dat wordt dat je een liefhebber voetbalsjong.
4: Boy, dan wil je een pagi manera, dus ik weet het ook niet.
2: Oké, okay, wat vind je van het toernooi tot nu toe? Het is straks zijn we aan het einde.
4: Ja, geweldig.
2: Wie zie je in de finale, meneer Hans Raj?
4: Argentinië.
2: Tegen?
4: Frankrijk.
2: Dus de geschiedenis gaat zich herhalen?
4: Ik denk van wel.
2: En gaat Arge weer winnen volgens u?
4: Denk ik.
2: Oh.
4: Ja.
2: Dus eigenlijk Frankrijk wint die begint na?
4: Ja, Frankrijk wint sowieso.
2: De Monja Spanje?
4: De Monja Spanje en Tamara Arge wint Engeland.
2: Oké, okay, nice. Armando, wanneer kom je tas halen dan? Morgen ook?
4: Wanneer kan ik het komen halen?
2: Ja, tas, ja. Morgen kan tussen... Hoe laat ben jij er? Het is... S'morgens. Morgen zijn we er.
4: Hoe laat kan ik komen?
2: Na 9:00.
4: Na 9:00?
2: Ja.
4: Is aan de Maiku
2: Straat 36.
4: Maiku Straat. Ja.
2: Armando Hans Raj, dankjewel.
4: Yes.
2: Lobby.
4: Ja, Abu, thank you.
2: Hai. Jongen, tas ik goeie. Doe snel, ja, want dat is een wat dik ding. Goedemiddag, je bent in de uitzending.
5: Raiki.
2: Hé, hey, eindelijk moest je zo maar naar jou. Jutas hou ik persoonlijk bij me.
5: Moest je te king naar mevrouw Helen.
2: No.
5: Moest je te king naar mevrouw Helen.
2: Wie is dat, je vrouw?
5: Je zwakker is.
2: Oh.
5: Mevrouw Helen Swedo.
2: Dus je bent dicht bij mij, bij mijn familie.
5: Dichterbij kan het niet.
2: Migado. Als een smeetje hier trouwen, joh. Maar goed, wat is je naam?
5: Roy Venlo.
2: Meneer Roy Venlo.
5: We zijn naar Wampernasi, Limburg, Venlo. Naar Wampernasi.
2: Zulpernasi. Zulpernasi.
5: Saramaka.
2: Man of Saramaka.
5: Joep Pawel, Koes.
2: No man. No man, trakel je taki.
5: Man, die werde je best.
2: Jongen, dan poer alami en bera het apparaatje, ja. Alami en gewoon.
5: No, maar juge sama moro, ala de mama.
2: Serieus?
5: Met tegi juge sama vooral awaka.
2: Dus je shimi wakakba? Amari, jongen.
5: Mais si je vois comme ça, son lit, ça me s'est mis, et puis il n'est qu'à l'issue, les filles.
2: C'est juste, hein. Mais on ne fait qu'être président.
5: Non, non, il était.
2: Ok, monsieur Roy, qui? Où est-ce que tu as? À tas, wang.
5: Moi, c'est un peu comme mevrouw Helen. Mevrouw Helen, on tegen zei de omstandigheden, diepe omstandigheden. Het hangt met de overledenstoestand af.
2: Oké. Al gecondoleerd alvast, no?
5: Ja, man.
2: Oké, maar even een week. Awika.
5: Awika, men zit ook Argentijn, jongen, te kijken.
2: Ik denk ie.
5: Ah, nou, ik denk je staan op standband, zei.
2: Ik denk alle die zonde.
5: Nou, alle die zonde. Maar de Fransman, na moment, de man reageert momentelijk.
2: Ja, no?
5: Ja, man.
2: Oh, bon, Busashi. Roy, gefeliciteerd. Maar hoe gaat jouw leven door zonder Wika maandag?
5: Wel, als gewoonlijk, tv kijken naar radio, soms luisteren. En ja, dan ga ik zo'n beetje de slaap in. Want ik ben iemand van dichtbij de 76.
2: Oh, 76, ja. Dan neem ik het niet zo maar netjes. Meneer, ik ben allemaal van mijn leeftijd. Abo, meneer Armando, dank, meneer Venlo, dank je wel.
5: Abo.
2: En gefeliciteerd.
5: Just the same.
2: Hoi. Zo is hij nou. Maar dat ben ik op zee bijna. Je moet je ver wakker zijn. Boy, mag ik gewoon preek naar Marlon Rozenblad. Marlon, mag ik gewoon preek. Goedemiddag, ik ben er uitzending.
6: Hey, goedemiddag.
2: Middag, tot wie?
6: Ik ben naar Stanga, Stanley.
2: Stanley, zijn af is naar de Stanga, nog Stanley, wat je achternaam?
6: Hey, Babel.
2: Stanley Babel, hoe kan bal nou? Ik kan bal niet, Abion.
6: Ik kan nog
2: bijvoorbeeld
6: tegen
2: je. In de bal.
6: Kijk
2: eens. Ik heb een babbel in aan Nederlands.
6: Ja, maar dat is de moord. Maar dat is het.
2: Ik heb een babbel in aan Nederlands. Inonatas. Uno liep den tas, Jagimiara. Stanley Babel, je bent dus de vierde. En wie zie je als kampioen?
6: Nou, ik ben naar Frankrijk, want ik heb een trompet jas, en ik ben met de Malayan bal. Ik ben dus kreeki. Dat is de trompet, dat is de gebrek van de oratie. De trompet dat in de blasen, ja, de bal lijkt Frankrijk.
2: De blasen, want u lees.
6: Ai, wat ben je erbij krabbitato?
2: Ik heb een aantal. Dat is helemaal niet.
7: Wat is
2: mijn
7: best? Ze mogen
2: het gelijk
7: komen halen.
2: Wie? Nee, de mensen die moeten komen halen zijn de mensen die hier hun namen doorgeven. Nee. Alle mensen die bij Jamal gebeld hebben. Ik heb geen tas voor je. Je moet hier in die uitzending bellen. Oh. Maar heb je een tas voor ze? Je keert me toch? Amman Jamal belooft tas bij de uitzending daar bij mensen. Bel de maaf, sorry, met de maaf, jongen, tot dat jaar. Of bel moderator, laat het voor je regelen. Ik heb 10 tassen. En ik heb al 4 weggegeven. Dus ik heb nog... Hallo. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw, u praat te vet, te zacht. U ligt in uw bed nog?
7: Nee.
2: Gaat u dan straks terugbellen?
7: Ik wil niet praten.
2: Wat zegt u?
7: Ik ga praten.
2: Maar waarom fluistert u? Uw man slaapt?
7: Nee, man. Zo praat ik.
2: Maar zo praat u?
7: Ja.
2: Altijd zo fluisteren.
7: Zo praat ik.
2: Maar zo praat u. Wat is uw naam?
7: Wijngaard.
2: Mevrouw Sleengaard.
7: Wijngaard.
2: Nogmaals?
7: Wijngaard.
2: Oh, Wijngaard. Wat is uw voornaam?
7: Mirjam.
2: Nog een keer?
7: Mirjam.
2: Oh, Mirjam, even. Mirjam. Wijngaarden. Komt u wel met uw ID hoor, of uw rijbewijs of uw paspoort?
7: Ja, zal ik doen.
2: Oké, maar wat, ligt u in bed?
7: Nee, ik lig niet in bed. Ik was bezig met mijn nagels en mijn voeten.
2: Oh, oké, oké. Dan moet u uw voeten heel hoog zetten om aan uw nagels te komen.
7: Nee, dat is niet waar. Ik ben klaar. Dat is mijn vingers bezig.
2: Wat zegt u?
7: Ik ben klaar. Ik ben bezig met mijn vingers.
2: U bent niet met uw vingers bezig?
7: Ik ben er klaar met
2: mijn vingers. Dan ga ik snel afbellen. Mevrouw Mirjam, dank u wel. En veel, veel succes. Komt u uw tas halen.
7: Ja.
2: Oké. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tassen. Ja, 5 tassen weggegeven. Hey, dat is ik weer snel. Ja. Dat is ik weer snel. Hé, hey, Miguel. En ik zeg steeds tassen, maar het zijn natuurlijk niet alleen tassen.
8: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
8: Goedemiddag Limbo, hoe gaat het, mevrouw?
2: Dat is een krachtige stem. Wat is uw naam?
8: Rita nog steeds. Die dame die klaagt, die altijd klaagt van de smelsweg. Je trouwe luisteraar.
2: Ja, achternaam?
8: Riemnet.
2: Riemnet.
8: Ja.
2: Rita.
8: Ik zeg, post me bel te goed baat, de Fransman Owini.
2: Okay.
8: De eerste... Eerste helft is, maar ga je naar Frankrijk toch, Limbo?
2: Dat sta ik niet alleen.
8: Het wordt 1-0 en het kan zijn tweede helft 2-1.
2: Oké, okay, geweldig. Nee, maar het bij...
8: En dan gaan we die champagne drinken toch, Limbo?
2: Hennessy.
8: Wat die Hennessy? Oké. Okay. Oké. Okay. Dus je hebt het gehoord. Limbo wil winnen, we drinken de heren, Limbo.
2: Helemaal.
8: Op alle ik heb alleen
2: maar gezegd. Doei. Oké, dus Rita die komt ook haar United Cement tasje of tas, pet en kan halen. Dankjewel. Veel
8: okay,
2: succes.
8: Doei.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik heb nog 4. Snel bellen, 12 over 3. En tikkie sari, ze zijn er. Kom halen, kom halen. Is hier.
9: Goedemiddag, meneer Limbo.
2: Goedemiddag, tot wie?
9: Dat Rinja.
2: Rinja.
9: Ja.
2: Welke Rinja?
9: Rinja, ik ben voor het eerst Rinja Douglas.
2: Rinja Douglas, D-O-U-G.
9: Douglas. Yes.
2: G-A-L-A-S.
9: Ja, klopt helemaal.
2: En waarom wil zij een tas van United?
9: Ik heb veel spullen die ik moet showen, dus die tas komt echt goed van pas.
2: Oké, misschien wil je iets tegen United zeggen, hoor?
9: Ja, United Cement. Hartelijk dank hoor en nog vele na deze.
2: Vele na deze. Je hebt ook een kan erbij en een mooie pet.
9: Jawel.
2: En ik hoop dat het je staat, hè?
9: Ja, zeker.
2: Oké.
9: Okay,
2: geniet van de wedstrijd straks. Wat zei je, wat is je voorspelling?
9: Frankrijk 2-1.
2: Je bent ook van Frankrijk.
9: Jawel.
2: Goed zo, goed zo. En in de finale zie je?
9: Tegen Argentinië.
2: Oké, okay, Frankrijk-Argentinië. En de kampioen wordt?
9: Frankrijk.
2: Oké. Dan kunnen we praten. Dankjewel. Gefeliciteerd.
9: Ja, dankjewel, Limbo.
2: Doei. Dus de mensen komen. Rian, ik moet exact zeggen. Dus vanaf morgen dan komen ze hun tas halen. Een kleine ID en zo. Met Ushidak AI werkelijk. We gaan ze in een pakketje voor je zetten en dan is het it's yours. Goedemiddag, je bent in de uitzending.
10: Goedemiddag, ik ga John.
2: John.
10: Arkin of niet, brother?
2: Dat is dan naar John, hè?
10: John.
2: Wat is je achternaam?
10: John.
2: Achternaam, achternaam.
10: Jereno, kom ik kijk je wat aan. Frankrijk op Riki van je brigade. En in al die matas, ik al registreer je wat zo aan de noede.
2: En wat dat is? Dat is hoe maar je bel.
10: Ja, anders hoor, maar mijn bel net daar. Ik kom kijken en dan mijn power.
2: Met dat je alle die, in aftime, mijn sabi.
10: Ja, toch maar dat met tijd, toch dat met jou attack, want je hebt het nodig.
2: Ja, oké, okay, goed. Goed, is een geweldige bal. Lobby.
10: Hi.
2: Amara Atas. Amara Mikawara Atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus nog 3. Hallo, goedemiddag. Ups, die is weg. 5, 4, 7, 3, 3, 0. Jaap Stam. Goedemiddag, ik ben er in de uitzending.
11: Ja, goedemiddag. Spreek tot Monique.
2: Monique.
11: Jawel.
2: Monique.
11: Monique Slijngaard.
2: Monique Slijngaard.
11: Jawel.
2: Ja, Monique, je belt ook om in aanmerking te komen voor. Nee, eigenlijk, je hebt het reeds, hè, want je bent aan die telefoon.
11: Jawel.
2: Je hoeft niet enkele vraag te beantwoorden, je hebt het al.
11: Ja, dank u
2: wel. Wat vind je daarvan?
11: Ja, ik vind het leuk.
2: Oké, okay, Monique, jawel. Ben je een voetballiefhebber of niet? Of kijk je gewoon tijdens...
11: Nee, ja, maar land is al uitgeschakeld, Brazil.
2: Brazil is al uitgeschakeld. Jawel. En dan, wie support je nu?
11: Nou, in elk geval, ik weet wie wint hoor.
2: Wie wint nou?
11: Ja. Maar in elk geval, Argentinië moet nu winnen.
2: Nogmaals?
11: Ik zeg, Argentinië moet nu winnen, maar Frankrijk mag Spanje of Engeland.
2: Oké. Abon, all the best en geniet straks.
11: Ja, dank
2: niet
11: u wel.
2: Niet te veel kraken, hè, hoor ik.
11: Nee, zeker niet.
2: Oké, dankjewel.
11: En u ook succes.
2: Ja, helemaal.
11: Jawel.
2: Oké, nog 2 van de tassen, dames en heren. En Azai is ik badalijk, dus maandag aanstaande is het op, klaar, over en uit. Goedemiddag, ik ben er in de uitzending.
12: Hoi, Freda.
2: Goedemiddag. Wie is dat?
12: Met Brian.
2: Brian.
12: Jawel.
2: Wat is uw achternaam?
12: Hallo.
2: Achternaam is?
12: Hanuman.
2: Nogmaals?
12: Hanuman.
2: Aluma.
12: Hanuman.
2: Hanuman.
12: Jawel.
2: Oké. En Brian Hanuman.
12: Jawel.
2: That's all.
12: Jawel.
2: Op z'n meisje. Is goed, dankjewel. Ik denk dat het een joke is hoor. Waarom weet ik dat Hanuman, Tori, dat ik denk dat je... Goedemiddag, je bent eruit, sir. Hallo.
13: Hallo, goedemiddag.
2: Ja. Goedemiddag.
13: Het Maleakis.
2: Nogmaals?
13: Maleakis. Maleakis, met de I aan het
2: E. Spel het even voor me.
13: M-A.
2: Mm-hmm.
13: L-E-A.
2: Ja.
13: C-H-I.
2: Maleachi. Is dat je voornaam of is dat je voornaam of je familienaam?
13: Voornaam.
2: En wat is je familienaam?
13: Powell met 1 L.
2: Powell.
13: Ja, meneer.
2: Oh, hoe oud ben je?
13: 12 jaar.
2: 12 jaar, oké. Okay. Mela. Maleachi Powell. Voor wie kraak je?
13: Argentinië.
2: Je bent een kleine, ik ben de kleine Messi.
13: Ja, maar niet.
2: Oké, en je gaat morgen voor de televisie zitten vooral, hè? Denk je
13: ja,
2: dat,
13: maar niet.
2: Denk je dat Messi en Argentinië het winnen van de Engelsen?
13: Ja, maar niet.
2: Met hoeveel?
13: 2-0 eerste helft, 3-1 tweede helft.
2: Oké, en daarna gaan ze tegen Frankrijk spelen in de finale?
13: Ja, maar niet.
2: Oké, Melachie, succes met Messi en Arge morgen. Dan kom je je tas halen morgenochtend. Tenminste, als je niet op school moet zitten. Je bent nog op school, toch?
13: Ja, meneer.
2: Oké, dan kan je morgenmiddag laten ophalen of je komt zelf.
13: Ja, meneer.
2: Goed, cool. Melachie, mooie naam.
13: Ja.
2: Doei, doei.
13: Bijna verder.
2: Hi, thank you. Is een kleine Argentijn, Arge Mang. Ik denk dat die Hanuman man een joker was, man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nog eentje. Hallo, goedemiddag. Hallo, goedemiddag.
14: Hoi.
2: Oeps, die is weg. Deze is nog... Goedemiddag, ik ben...
15: Hi, goedemiddag, mijn Krasita. Ik bel niet voor je taskleef, maar ik bel om te zeggen dat Engeland kampioen gaat worden, want nu weer in een Frankrijk verhaal van jullie en Argentinië.
2: Wacht even, jij moet voor de klas staan, toch?
15: Wat voor de klas staan, na Jodici? Ik geef maar één dag in de week les.
2: Dus je kijkt ook naar voetbal?
15: Ja.
2: Al die tijd.
15: Wie is nou week aan Wang? Ik kijk wel eens.
2: Maar luister nou, je kan niet bellen en zeggen je moet die tas niet. Ik ga het wel geven.
15: Oké,
2: ik ga je net de naam opschrijven. Gracita, Flink, die ons
15: heeft. Nou moet ik nou helemaal daar. Wacht even, ik ben straks in de buurt. Dan. Ja, ik ben in de buurt.
2: Je wil gewoon komen, kom niet met streek. Je mist ons.
15: Ik mis jullie. Ik ga niet onder banken of stoelen schuilen. Ik mis jullie. Daarom volg dit programma zoveel mogelijk.
2: Heb je al gebeld om een tas te winnen om ons te komen zien?
15: Nee, op de eerste plaats om te zeggen dat Engeland gaat winnen van Spanje.
2: Maar waarom Engeland? Wat is jouw probleem met
15: ons? Nee, ik wil geen Frankrijk. Alles maar naar Frankrijk en Argentinië. Weet je, kijk... Een heleboel mensen zijn Frankrijk tegen Spanje, Argentinië, omdat je zou kunnen zeggen hoor, Minangami leek verstand, dat zijn de beste kandidaten. Maar ik wil een beetje er tegenin gaan, want hadden we gedacht dat Noorwegen zover zou komen, nee toch?
2: Ja.
15: Dus ik heb zoiets van, oké, iedereen zegt Argentinië tegen Frankrijk of omgekeerd, dan doe ik het Spanje tegen, Engeland tegen Spanje.
2: Dus jij bent Harry Kane?
15: Nee, mijn is op voor mijn plek.
2: Ik ken de spelers niet.
15: Ik ken ze niet, dus die naam kwam bekend voor Kane. Maar het zou me niet verbazen als ik zomaar zou zeggen dat Beckham ook speelt. Dus,
2: Nee, Beckham heeft zijn tijd gehad, man.
15: Ja, zelf poster.
2: Maar wie is jouw favoriete speler?
15: Mijn favoriete speler? Ik heb niet, boy. Ik ga mee met de flow als mijn kinderen een naam een paar keer hebben genoemd.
2: Maar welke naam hoor je thuis bij jou het meest?
15: Niet eens. Stefania, welke naam? Haaland, zei mijn dochter, dat is Noorwegen, hè? Mijn dochter zei Mbappé, maar mijn neta Mbappé wordt.
2: Je moet geen verandering.
15: Nee, laat me niet zeggen, ik moet niets ervan. Ik ga gewoon even tegen de stroom in, laat me dat zo zeggen.
2: Goed, Gracita.
15: Yes, sir.
2: Je tas is hier, je
15: pet. Oké, tot hoe laat. Sorry. Yes,
2: We zijn er, we gaan naar voetbal kijken. Dus.
15: Oh, jullie zijn tot hoe laat daar? Laat me dat zo zeggen. Ik moet mijn neefje tegen 6 uur droppen bij IMS. Dus zo, voor 5 uur. Ne? Dus zou ik ongeveer tegen die tijd. Maar eigenlijk, mijn moet dan een foto om te studeren. Ik voor zijn te lang aan de telefoon. Ik zou eigenlijk in de stad blijven hangen om te studeren. Maar dan loop ik even lang.
2: Ja, dat is hier.
15: Ja,
2: je mag hem bij Riano ophalen.
15: Okay,
2: gefeliciteerd, ja, cool. Alvast.
15: Thank you. Hi.
2: Geweldig. Gracita Flink. De former host van Senioren Spiegel. Mensen, dus ik heb hier Natasha Sabayo, Armando, Hans Raats, Roy Venlo, Stanley Babel, Mirjam Weengaarde, Rita Reemnet, Rinja Douglas, Monique Slijngaard, Melachi Powell, Gracita Flink en die ene meneer, misschien bestaat die man werkelijk al, Brian Hanuman. Dan geef ik dit alles aan Riano. In Lassa Papirara. Anders hebben we een probleem. De mensen die bij Jamal en Tas hebben gewonnen kunnen bij hem thuis gaan. Want daar heeft hij petten zat volgens mij. Maar dit zijn de mensen die in die uitzending, zoals we dat gezegd hebben. Oké, zoeken we aan toe Frans Pokoekie mee alvast, want je weet hoe het aan toe gaat. Of Pompo, de Franse songs, de mannen zijn straks. Ja, we don't own the rights of this music. Vandaag wil ik een andere draaien. Even voor mij, zo. Zo kan je juist op go for give you the right rhythm. Gasoline. Pierre Roger en Gasoline. Dat is mijn eerste song. voor vanmiddag. Ik bedank meneer Sido, we bedanken mevrouw Jordan, de crew van Lim FM, alle mensen die hebben meegedaan aan Bacanatori, al de mensen die hebben gebeld, de mensen die hebben proberen te bellen. Wij zijn er morgen weer net zo kort, morgenmiddag, tegen 2:00. Dan gaan we ook rond deze tijd dan opblikken, die 3:30 voor de wedstrijd. Arge tegen Engeland. Ook die wedstrijd is een soort van herhaling van de geschiedenis. Laten we hopen dat Messi de man niet met zijn hand gaat scoren morgen. Uruguay van die Argentijnen. Nou, veel succes straks. En let goed op jezelf. Vergeet niet, we hebben 6:00 later voor de mensen die toch niet naar voetbal gaan kijken en toch naar de radio gaan luisteren. Hebben wij het programma van de SWM. Ik wil u een heel fijne en sportieve dinsdagmiddag toewensen. En ja, we zijn er weer morgen met een nieuwe aflevering. Goedemiddag.

0: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepzing winkels.
1: Sepi mi gudu.
2: Ja mi lobby, mi popki, mi sugru skrati.
1: Shella send money Jim. Baya me beji, chami go na carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
2: Vrouw, let ya.

0: krati. Als we net hier om de hoek gaan.
1: Maar dan verstand je niet verstand dat mino wani.
0: Dan breng ik je op de e-bike geen benzine verbruik. Dat is het. Odorobaka.
1: Isapsang, doe zei wani.
0: Mi popchi. A city, eh?
1: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi mam biji euro da de wan konjim SRD.
0: Den a euro.
1: Mana Hollands in never stang. Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Jonga tiang ten fun.
0: Okay, dan mo chari ga won trawon.
1: Nee, ek foot na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
0: Maar dan hoe dan? Laat zelfs zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak give you one doro. Give me no doro.
1: Stop deka dief ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din je pa euro zo.
0: Ze mij pa euro ne egi ozo.
2: Suriname, het STEPS-onderzoek komt eraan. Vanaf 6 juli tot 1 september kunt u enquêteurs bij u voor de deur verwachten. Uw deelname is van grote waarde. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter wij de risicofactoren van chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk, diabetes en hart- en vaatziekten in kaart kunnen brengen.
3: Wij zijn van het STEPS-onderzoeksteam van het ministerie van Volksgezondheid en we zijn hier om gezondheidsonderzoeken te verrichten huis aan huis. Mogen we door?
4: Jawel.
2: De enquêteurs zijn herkenbaar aan hun kleding en badge. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, fysieke metingen en een vingerprikje. Kijk uit naar onze enquêteurs. Ontvang hen en werk mee. Want meten is weten. En samen bouwen wij aan een gezonder Suriname.

Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way.

0: En denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Mawasan, goede eerlijk. If I been the other working for Improser NV.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat

0: geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. Imperial Venue is the place. Voor

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de feest line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en

0: 06410 539 46. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
3: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepsing winkels.

0: Yo
1: ando de
0: cabeza.

0: Allez-y. Est-ce que vous aimez les anciens?
1: Mion.

0: Chali. Ciao, on y va, numéro.
1: Faut choisir.
0: Baissez.

0: Johnny.
1: Là, ça va chauffer, là. Préparez-vous.

0: feriati, eh?
1: Bel feriati.
0: Si è presa blanco.

êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Ça rigole pas ce soir, hein.

0: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolo.
1: Alkomiwana! Alkomogotito! Alkomogotito!

guys, ik ben Naomi Sastra en ook ik luister naar 91.7 Lim FM. Dan